0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van wielerbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat. Maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is. Net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maaldering ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maaldering willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldring ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en 3 andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. Groningen en Drenthe organiseren in 2034 de WK wielrennen op de weg, werd gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema hoopt dat het een groot volksfeest wordt, waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de 2 provincies gaat. Jan Slachter van Omroep Max wil niet mee beslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij de omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem, net zoals je hem geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken, zei hij gisteravond bij Renze. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen zijn boos dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Voor een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Ik moet even pakken. Biertje. Vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Flits. Bankzitters en Robert van Hemert. Rapido.
1: Dus rapido, ik ben op die partymo.
0: De Hollandse Hitflits.
2: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
9: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
10: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep in Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen met een plan tegen deepfake pornovideo's. Ook van politici circuleren zulke filmpjes op internet waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De Kamerleden willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus, zoals het aan staatssecretaris Erkens ligt. Voor welke rassen dat precies gaat gelden, moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over hun hond hebben. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor aanpassingen. En blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurt nog wel even. Het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met veel dagelijkse files die zo'n 10 minuten extra reistijd veroorzaken. Extra vertraging is er nu op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar staat het stil tussen knooppunt Oudijk en Duiven, 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
5: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Oud-Hollands Hitflits hoorde je hier bij Radio Noordzee samen met Welte en Russo. En boom, hoorde je.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Boom, uit je bed. Goedemorgen, welkom. Het is de donderdag bij Radio Noordzee, 24 september 2026. Samen wakker worden? Ja, gaat dat lekker met je? Ik hoop het maar. Deze ochtend hebben we hoog bezoek, want niemand minder dan Gordon komt langs. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht, althans nieuwe single. Het is een cover, een oude hit van hem, maar nu als duet. Hij gaat er zo zelf alles over vertellen. Fijn dat je...

We zullen ze staande lach nooit vergeten. René Garst. Je hoort hem samen met Stef Ekkel en Liever te dik in de kist bij Radio Noordzee. Het station met 200% puur Hollands. En het station waar je zometeen ruimte hebt om jouw nederpoppepper door te geven. Welke oppepper kun je gebruiken? Wat is nou echt de plaats waar je blij van wordt op de donderochtend? Geef het door via de app van Radio Noordzee. En wellicht ga ik zometeen jouw plaat eventjes draaien, oké? Fons Furink komt er ook aan, een feestje. En dit is Claude met Leila.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga

0: pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnig

0: revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders ga je mis. Pak hem.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: Radio Noordzee. Punten uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De maker van de game Fortnite krijgt een massaclaim aan zijn broek. Daar is een Nederlandse consumentenstichting mee bezig. Het spel zou jongeren misleiden, bijvoorbeeld met neptimers voor aanbiedingen. 15 vrouwelijke politici in de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornovideo's. Zelf zijn ze ook te zien in die filmpjes waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is geplakt. En president Trump moet de nieuwszenders die hij het Witte Huis had uitgestuurd weer toelaten, heeft de rechter bepaald. Onder andere CNN was niet meer welkom omdat ze volgens Trump nepnieuws brachten. Het weer van Weer Online. Vandaag zonnig met hier en daar nog wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 19 graden.
15: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
17: De ochtendspits komt nu snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 richting Antwerpen is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer kan omrijden via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de afrit Beek en Duiven 10 kilometer met wel een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.

0: Tony en Robert van Hebert horen je hier bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ja, dan nu tijd voor een Nederpop Pepper. Die kwam binnen via de app van Noordzee. Heb je die trouwens al gedownload of niet? Want je maakt, ja... Leuk om te doen, dan heb je ons altijd in je broekzak zitten, hè? Heb je ons dichtbij. Dus download hem even in de App Store bij Google Play. Dat heeft Samantha ook gedaan. Hallo Sylvan, ik word graag wakker met een hele fijne van Akda en de Munnik. Ben zo blij dat ze weer samen optreden. Nou, ik ook hoor. Ik zeg niets, wil je graag horen? Gaan we doen.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch.

In haar jubileumjaar komt er veel uit. Ook deze plaat is net uitgekomen. Groot hoor je van Miss Montreal, Sanne Hans. En daarvoor Yves Berens en Cynische Tijd. Het is Radio Noordzee op de donderdagochtend. En langzaam gaan we onze ontbijttafel vullen. Met knallers van eigen bodem. Bonnie Sinclair zometeen. Klassieker. Slaan de armen om me heen. Deze is ook wel tussen klassieker geworden, hè? Marco Borsato en Sita. Lopen op het water is dit.

0: televisies, dus snel even bollen.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor 13,59.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
12: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Daar zit Sophie.
15: Hi.
14: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
15: Met Sophie.
14: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen. 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes. 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: En ook extra goedkoop. Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl
19: deals. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
23: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen. Dat zegt de Nederlandse Consumentenstichting. En daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het computerspel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen in actie tegen deepfake pornofilmpjes die online rondgaan. Zelf zijn ze ook te zien in die video's waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is gemonteerd. De Kamerleden willen dat slachtoffers makkelijker aangifte kunnen doen en dat sites met deepfake porno offline worden gehaald. Een ravage in Lelystad. Daar was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. Die verspreidde zich snel en het huis is nu voor een groot deel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de explosie en brand in Lelystad raakte niemand gewond. En de deuren van het Witte Huis gaan weer open voor journalisten van CNN, MSNBC en Politico. President Trump weigerde hen nog toegang te geven omdat ze volgens hem nepnieuws en verzinsels verspreiden. Een rechter blokkeert dat verbod nu omdat het ingaat tegen de grondwet. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Het wordt nu snel drukker op de weg. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die opvallen staan op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is de weg helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Waarschijnlijk gaat dat nog tot een uur of 9 duren. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Nu zo'n 20 minuten vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk file tussen knooppunt Ippenburg en Delft 7 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer met een uur extra reistijd. Alle rijstroken zijn daar inmiddels wel weer vrij.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: en Parijs. Ach, toch wel een van de mooiste steden van de wereld, vind je niet? Stokbroodje, eten aan de Seine. En daarvoor de zoele zomernachten Rutger van Barneveld hoor je.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen en natuurlijk met jou. Ja, dat mag voor geklapt worden. Welkom in de ochtendshow van Noordzee, 200% puur Hollands. Waar we binnen nu en een klein half uurtje contact hebben met Gordon. Hij heeft een nieuwe single, samen met Lisa Roos. Een cover eigenlijk van Celine Dion, heeft hij een nieuw jasje gestoken. En daar gaat hij alles over, vertel eens over het heen. En sowieso benieuwd hoe het met hem gaat, hè, want er is veel gaande in het leven van Gordon. Zo dan ook Babette. En eerst tijd voor een plaat waar ik heel vrolijk van word. Want er komen twee concerten aan met alle liedjes van Barsi en Adriaan in de Ahoy. En zometeen de plaat die er alles mee te maken heeft van Mart Hoogkamer. In Spanje, in Spanje, in Spanje. Allemaal magisch. Hoor je zo meteen.

altijd goed om wat zelfreflectie te hebben, toch? Wat doe je nou, vraag ik bij mezelf af. Babette hoorde je bij Noordzee. En Mart Hoogkamer ervoor met de Almodóvares. In Spanje zit al de zon. Het is de show met 200% puur Hollands de hele dag door. Trouwens, de lunch wordt deze week gepresenteerd door Rob Geus. Ja, van de Smaakpolitie. Kijk of hij ook een beetje goede muzikale smaak heeft, hè. Nu, Ferdinand Zee.

0: Zometeen in Billy Dans hoor je een Ik hoor niks geks. Anita kreeg nog een appje van Sylvan. Romy Montero was de laatste gast bij jullie. Zijn daar beelden van? Nou, goed dat je het zegt, want die beelden vind je op onze website. Romy Montero zingt daar Spaans Benauwd live bij René Verkerk. Echt de moeite waard. Check eventjes radionoordzee.nl. Het zijn echt unieke beelden, kan ik je vertellen. Nu, Suzanne Freek.
1: Ik

0: Freek hoorde je bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Met is ook schitterend zometeen, IOS. Monique Smit komt eraan. En we gaan bellen met Gordon.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Nu Perfect Cover afdekvlies, 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
16: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De makers van computerspel Fortnite moeten misschien wel 100 miljoen euro aan jongeren terugbetalen. Een Nederlandse consumentenorganisatie werkt aan een massaclaim omdat het spel jongeren zou misleiden. Journalisten die president Trump uit het Witte Huis had gestuurd omdat ze nepnieuws zouden verspreiden, moeten van een Amerikaanse rechter gewoon hun werk kunnen doen. Ze moeten dus weer worden toegelaten. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake pornofilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 20 graden.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
18: De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Een paar files vallen nu wel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar is veel vertraging door een ongeluk. Er staat file tussen Gouda en Woerden, 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daar ook vast op de N11 vanuit Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de A12. De vertraging is daar ruim een kwartier. Verder staan er wat langere files op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A27 Breda richting Utrecht, bij knooppunt Gorkum, 9 kilometer met daar zo'n 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Best, langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer. En je bent daar zo'n 20 minuten langer onderweg.

0: denk daar even goed over na, of dat wel zo is. Monique Smit, Kido van der Graaf, ik ben beter af alleen met z'n tweeën. Is toch leuker eigenlijk, hè?
1: De Radio Noordzee ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, deze ochtend drinken we koffie met niemand minder dan Gordon! Gordon, goedemorgen!
2: Hey, goedemorgen, jongen.
0: Nou zeg. Je bent weer zo'n een jetlag hebben, hè? Ondertussen van Parijs. Of is dat geen jetlag? Nee, is geen jetlag, hè?
2: Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nog wel een beetje aan het nagenieten, hoor. Ik draai de hele tijd haar muziek. En ik draai zelfs een stuk uit de opera van Maria Callas weer door de Céline.
0: Ja, dat is geweldig. Ja, wat heeft die vrouw nou? Waar maakt ze bij jou los, Gordon?
2: Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook een stukje jeugdsentiment. Hè? Ik begon natuurlijk in Nederland met Kon ik maar even bij zijn. En de echt grote hit die daarna kwam was Omdat ik zo van je hou.
0: Ja, ja.
2: Ik stond nummer 2 in Nederland en zij nummer 3. Dat was ook een unieke gebeurtenis. Ja, dat je hoger scoorde dan het origineel.
0: En heb je haar een keer ontmoet? Heb je haar een keer ontmoet?
2: Nee, helaas. Nee, helaas.
0: Oh, maar ze kent natuurlijk wel royalties van jou eigenlijk, hè? Van die hit van toen.
2: Ja.
0: Toch?
2: Nou, het geld is al op, hoor. Weet je het delen.
0: Hey, maar ik mag je feliciteren, want ja, de plaat is opnieuw uitgekomen. Ik heb hem zitten... Luister, hij is ietsje sneller volgens mij ook, hè? Of niet?
2: Ja, hij is daar een klein tandje sneller. We wilden het in een nieuw jasje doen.
0: Ja.
2: En nou, ik zou je vertellen, ze deed hem ook aan het einde van haar set.
0: Ja.
2: Maar als je ziet wat er dan gebeurt, jongen, in dat. Want voor de Frans is dat eigenlijk ook een soort van all-time classic. Hè? Dat Pour que tu m'aimes encore is voor hun, zeg maar, wat laat me is, bijvoorbeeld van.
0: Ramse Shaffi. Ja.
2: Nou, dat is zo'n gigantische grote hit. Maar ja, nu ook weer, weet je. Ik wil het. Ja, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om weer te gaan zingen of op te treden. Eerst kwam Replay voorbij met Me Lobby You.
0: Ja, leuk plaat.
2: En nu Lisa Rose. Maar ik vond het zo'n leuke meid.
0: Ja.
2: En zo'n mooie stem en zo'n prachtig talent. En ik dacht, ja, weet je waarom niet? Het was een kleine moeite.
0: Ja.
2: Ik moet er wel lachen, want het stond er ook weer in één keer op. Ik dacht, nou kijk, open kan dat nog steeds.
0: Ja, ik hoor wel dat jij, voor mijn gevoel, zing je wat zachter met je stem. En zij was wat harder. Klopt dat of heb ik dat verkeerd gehoord?
2: Het zal wat minder. Zij heeft een wat schellere stem. Ik denk dat het
0: ja, is. Dat is het, denk ik. Ja,
2: ik zing eigenlijk nog steeds hetzelfde. Want het is dezelfde toonsoort als vroeger.
0: Ja, ja.
2: Dus dat is ook wel leuk.
0: Leuk, omdat ik zo van je hou, heet plaat van Glam Draai Benoze. Dank je wel voor je tijd, hè. En lekker uitslapen tegenwoordig. Ook lekker voor jou, hè.
2: Oh, wat is dat? Ah,

beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op

Wijngaard, Wijngaard. Bij Noordzee. En met de vlam in de pijp en de vorige nieuwe single van Gordon. Cover samen met Lisa Roos. Omdat ik zo van je hou. Het is Radio Noordzee 200% puur Holland. Zometeen Robert van Hemert voor je.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN Unlimited abonnement.

Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop...

0: de staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Swish Fund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
10: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Jongeren die geld hebben uitgegeven in het computerspel Fortnite moeten dat terugkrijgen, plus een schadevergoeding, vindt de Nederlandse Consumentenstichting. Ze werken aan een massaclaim tegen de makers van de game, omdat in het spel misleidende timers en teksten te zien zouden zijn. De claim kan oplopen tot ruim €100 miljoen. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van netbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. Bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. En Oranje speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland en 3 spelers komen sowieso niet in actie. Het zijn Zegiel, Taylor en Timber. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft voor deze interlandbreak 26 spelers opgeroepen. De wedstrijdselectie mag bestaan uit maximaal 23 man. Dus zet Xavi 3 spelers op de tribune. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Er staan nog wel een paar opvallend lange files door ongelukken. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid, ruim een half uur vertraging. De weg is daar nu helemaal dicht. Verkeer richting Alkmaar wordt omgeleid via de A4 en de A5. Dan de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam-West, 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer wordt langsgeleid via een af- en oprit. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Gouda-West en Woerden, 17 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
16: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

is een vuurwerkpakket wat je hier hoorde op de radio. Vuurwerk, Senna en Sven Versteeg. Goedemorgen, Radio Noordzee, ochtendshow. Zometeen een nieuwe toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. Maar eerst tijd om de vraag aan Guus, waarom heb je die rode neus op vandaag?

er stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: bij Radio Noordzee. En je zit in mijn hoofd. Komt er ook niet meer uit, dat is heel lastig.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Elke dag rond deze tijd een nieuwe toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij. Platen en artiesten die we niet willen vergeten. Ja, deze man staat er al een paar keer in, hoor. Maar deze plaat nog niet. En het is wel echt een bijzondere plaat. Donker om je heen. Toevoeging aan de Hollandse Meestergalerij voor de donderdag. Hier is André Hazes.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch.

Het is iets vroeger nog op de dag, maar wel leuk plaats. 11:55 hoor je sneller bij Radio Noordzee. Het station waar je zometeen verwend wordt met Bluff en Yves Berendsen. En deze man die komt volgende week maandag op de ochtendkoffie hier bij Noordzee. Kijk nu al naar uit. Namelijk Frans.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus

0: gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken, 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon 1 factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
3: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfers Active Deo Sixpack voor €13,59.
2: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn de afgelopen maanden een stuk meer verkeersboetes uitgedeeld. Dat komt vooral door verplaatsbare slimme camera's langs de weg, die bijvoorbeeld kunnen zien of je op je telefoon zit. Op de A4 bij Steenberg in West-Brabant is een man om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Zijn auto botste achter op een vrachtwagen die naar de vluchtstrook was uitgeweken. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost de Europese economie veel geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de schatkist daardoor €113 miljard misloopt, omdat er op hete dagen minder wordt geproduceerd. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 20 graden.
3: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Gouda-West en Woerden, 15 kilometer file. Met zo'n 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven na bergingswerkzaamheden. Verder rijdt het verkeer nog langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht.

Porrem, zo klinkt het een beetje. Maar het is toch echt een origineel van Glusso, van Chris en Koen Wouters. En tijdens Beste Zangers deed Yves Berensen daar een eigen sausje overheen. Goed gedaan, Verlangen hoorde je. Goedemorgen, Radio Noordzee, met nu Hans de Boer, Thuisband.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
11: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1,000.
15: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
17: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Dat komt vooral door slimme camera's. Bedrijven in ons land moeten snel meer doen aan hun cyberbeveiliging, waarschuwen allerlei organisaties, waaronder de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Ze zeggen dat hackers steeds vaker AI gebruiken. Daarmee kunnen ze nog makkelijker systemen platleggen of phishingmails sturen en zo dus gevoelige informatie stelen. Op de A4 bij het Brabantse Steenbergen is een man van 74 overleden bij een verkeersongeluk. Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen week vervolgens uit naar de vluchtstrook. Op dat moment botste een andere auto achterop de vrachtwagen. Het slachtoffer zat in de tweede auto. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. Dat komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. In heel het land schijnt de zon met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Wat een heerlijke zomerhit voor Justin de Wild. Cheerio. De zaken gingen zo goed de laatste tijd dat hij zijn broer Sven inmiddels als fulltime manager heeft aangesteld. Nou, dan ben je lekker bezig, toch? Kun je lekker samen door het land toeren. Goedemorgen, de nieuwe werkdag. Nou, best wel al even begonnen. Welkom bij Radio Noordzee, ik ben Wouter. En als je vandaag jarig bent, van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag vandaag met Jette van der Meij. Nee? Gaat er niet meteen een belletje bij je rinkelen? Laura uit Goede Tijden speelt ze. Oh, zij, ja, ze is jarig vandaag en 72 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Is er wel wat gebeurd in Showbizland? Laatste Showbiz-nieuws krijg je zo meteen live vanaf de Shownieuwsredactie. En de hitflits van Robert van Hemert samen met de bankzitters komt eraan. Eerst is dit De Dijk.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van Heijden en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Zanger Roel van Velsen heeft oude beelden van zijn pupil Ben Sanders online gezet. En daarin is te zien dat hij samen met de vorige week overleden zanger oefent voor de eerste liveshows van The Voice of Holland in 2010. Voor Van Velsen, die Ben Sanders destijds coachte, zegt hij dat Ben's charmes voor hem niet per se zijn fantastische stem was, maar vooral hoe hij zich nooit volledig leek te beseffen hoe extreem getalenteerd hij was. Jan Slachter ziet in ieder geval geen rol voor Omroep Max in het onafhankelijke team van experts dat zich gaat buigen over de Nederlandse Songfestival-inzending. Jan wil ook niet in een selectiecommissie zitten, dat zei hij gisteravond nog bij Rensen. De NPO maakte gisteren bekend dat het een team gaat samenstellen dat de selectie en inzending gaat verzorgen. Mediadirecteur Jorrit Bosman sprak de hoop uit die te vinden bij verschillende omroepen. AfroTros doet in ieder geval niet mee. En Klaasje Meijer wil niet zeggen of zij binnenkort K3-zangeres Hanne gaat vervangen tijdens Hannes zwangerschapsverlof. Daar gaan we geen uitspraken over doen, meldt ze aan het Vlaamse HLN. Klaasje Meijer verving afgelopen zomer K3-zangeres Marten, die tot 1 oktober met zwangerschapsverlof is. Op 20 oktober wordt bekendgemaakt wie Hanne tijdelijk gaat vervangen. Klaasje maakte van 2015 tot 2021 deel uit van K3. En ze werd daarna vervangen door Julia, die nog steeds onderdeel van de huidige K3-formatie is.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Borsato op Noordzee en de waarheid. Als je even mee naar buiten kijkt, sluierwolken, stapelwolken. Vanmiddag wat ruimte voor de zon en het wordt een graad of 14, 15, 16 vandaag. Kortom, perfect weer om even tussenuit te gaan. En Radio Noordzee maakt dat mogelijk. Deze week maak je namelijk kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. Hoe lekker zou dat zijn om die herfst die nu echt wel onderweg is te ontsnappen op kosten van Radio Noordzee? Nou, je hebt er bijzonder weinig voor te doen. Het enige wat je er namelijk voor moet doen is onze app downloaden. En die kun je vinden in alle appstores. De Radio Noordzee app. En als je die hebt, dan start je hem op. En dan klik je op Doe mee. Nou, op die manier maak je kans vanmiddag teruggebeld te worden door René Verkerk in de middagshow Wat de Middag.
1: Oké!
0: Ja, en dan maak je zomaar kans op zo'n reischeck van 2000 euro. Nou, ik zou het gewoon doen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen.

0: plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.

0: Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Meneer?
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar

0: een feestje in de buurt als Fons Furing er is.
1: De Radio Noordzee.
2: Duik in de geschiedenis.
0: Nou, pak mijn hand. Daar neem ik je mee terug in de tijd. 17 jaar. Naar het jaar dat Barack Obama werd geïnaugureerd als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Hij werd de opvolger van George W. Bush. Misschien weet je dat nog wel. En de toen 13-jarige Laura Dekker mocht van de Nederlandse rechter haar solo-zeiltocht rond de wereld niet maken. Zelfs bureau jeugdzorg bemoeide zich ermee. Een jaar later ging ze lekker toch. En het is vandaag, 17 jaar geleden, dat de WhatsApp-app klaar was voor gebruik. Lekker, vanaf dat moment kunnen we elkaar gewoon lekker berichtjes sturen, alsof het allemaal niks kost. En 17 jaar geleden was ook een mooi jaar voor Guus Meeuwis, want hij scoorde een bescheiden hit met die mooie ballad die hij maakte. Dat komt door jou. En die hoor je nu op Radio Noordzee.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione.
0: Dat lijkt wel iets heel anders. Dat is Italiaans, Guus.

Ja, Dave, lekker makkelijk. Zo kan iedereen het, hè? Papa's geld hoorde je op de Hollandse Hitmachine en Radio Noordzee. Goedemorgen, ik ben Wouter hier voor Marleen, die er even een weekje of twee tussenuit is. Zometeen de lunch om 12 uur.

fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
4: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.

0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de scheepvaart op de IJssel. Door de lage waterstand mogen schepen daar vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort alleen nog maar één kant op. Dat betekent dat sommigen wel honderden kilometers moeten omvaren. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen drones kunnen uitschakelen. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen bedrijven voor cyberaanvallen die steeds vaker worden gedaan met AI. Het is voor hackers dan makkelijker om systemen binnen te dringen of phishingmails te sturen. Volgens de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten bedrijven daarom veel meer doen aan cyberveiligheid. En door een grote verbouwing ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag erna rijden er minder treinen en moet je vooral in de spits rekening houden met grote drukte. Het is zonnig en het blijft de hele dag zo. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met

Zometeen heb ik weer een lege plek in de playlist. En de bedoeling is eigenlijk dat jij die even invult. Wat mag ik vandaag voor je opzetten? Laat het me weten in de gratis Radio Noordzee app. Die je kunt downloaden in de app stores. Maar natuurlijk ook via radionoordzee.nl. Nou, ik ben heel benieuwd. Waar mag ik je blij mee maken? Een voice appje zou leuk zijn. Is er nog wat gebeurd in Showbizland? Het laatste Showbiz nieuws krijg je zometeen live vanaf de Shownieuwsredactie. En Roxy Dekker staat ook in de startblokken.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arie van der Heijden en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. De NPO-ZEP-serie De Achterblijvers van BNNVARA is genomineerd voor een Emmy Award. De reeks maakt kans in de categorie kinderen. De Achterblijvers werd vorig jaar uitgezonden en gaat over tiener Sven, die door de schulden van zijn moeder in de zomervakantie niet op vakantie kan. Hij ontmoet verschillende andere achterblijvers met wie hij een zomer vol avonturen beleeft. De Achterblijvers neemt het op tegen series uit Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Filipijnen. Jan Slachter ziet in ieder geval geen rol voor Omroep Pax in het onafhankelijke team dat zich gaat buigen over de Nederlandse Songfestival-inzending. Jan wil ook niet in een selectiecommissie zitten, dat zei hij gisteravond bij Renze. De NPO maakte gisteren bekend dat het een team gaat samenstellen dat de selectie en inzending gaat verzorgen. Mediadirecteur Jurre Bosman sprak de hoop uit die te vinden bij de verschillende omroepen. De Avro Tros, de eerste die de organisatie deed, doet in ieder geval niet mee. En Klaasje Meijer wil niet zeggen of zij binnenkort K3-zangeres Hanne gaat vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Daar gaan we geen uitspraken over doen, zei ze tegen de Belgische krant HLN. Klaasje verving afgelopen zomer K3-zangeres Marten, die tot 1 oktober met zwangerschapsverlof is. Op 20 oktober wordt bekendgemaakt wie Hanne tijdelijk gaat vervangen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

Radio Noordzee en Ramses Shaffi. We zullen doorgaan. Even een vraagje. Heb je hem al gedownload? Staat hij al op je telefoon? De Radio Noordzee-app? Ja, ik zou het doen, hoor. Deze week is hij namelijk sowieso 2000 euro waard. Als je hem even downloadt, installeert en op Ik Doe Mee klikt, maak namelijk kans op een reischeck te waarde van 2000 euro. Daarmee zou je lekker op vakantie kunnen gaan, dus op kosten van Radio Noordzee. Dat zou toch fantastisch zijn. Gewoon even de app downloaden in de App Store. En in

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
1: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen.

0: jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf 646 euro netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EForce AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Jeffrey Kuipers. Hij heeft het roer volledig omgegooid samen met zijn partner Michael. Hij is namelijk naar Spanje gegaan, naar de Spaanse kust, en is daar een kapsalon begonnen. Het leuke is, je kunt dat volgen in het tv-programma Het Roer Om. Hoe grappig is dat? Het is Radio Noordzee. Goedemorgen, ik ben Wouter en Kaylee. Die stuurde ons een berichtje in de app van Radio Noordzee. Voor de lege plek in de playlist. Wist zij wel een lied? Fluisma en Fantijn. Dit is 15 miljoen mensen.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert en de Zandloofster hoorde je hier bij Radio Noordzee, waar zometeen om 12 uur de lunch begint. Man, man, man, hij is nog niet binnen, maar hij komt eraan. Rob Geus presenteert hem zometeen het komende uur. Dit is Edcilia Romli, jij was bij mij.

0: gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis. Pak hem.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Alle verf super voordelig.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven houden we regenwater vast. En wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.

0: 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort maar één kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen, moeten daardoor 300 kilometer omvaren. Noodzakelijk kwaad, zegt de binnenvaartsector. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog wordt teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. En Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het stratencircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes sneller. Klassementsleider Kimi Antonelli had pech. Hij kon de training niet afmaken door rook in zijn auto. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met Rob Geus. Radio
2: Noordzee. Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Radio Noordzee Lunch met Rob Geus.
1: Hazes is de basis van het levenslied. En kaas is de basis voor op brood. En dat beide komt samen bij de meest muzikale lunch van Nederland. Met meer hits dan het aantal keren dat ik Daar Word Ik Niet Vrolijk Van op tv heb gezegd. Weet je waar je wel vrolijk van wordt? Is Luna die er zo aankomt. En nu Douw Bob en Mo nog even blijven.

Doona, schoonzoon. Gerard Joling. Ja, ja, ja. Ja, ik heb natuurlijk al, nou, ik denk 25 jaar bij elkaar bij SBS gewerkt al. En ja, Gerard was daar natuurlijk ook de presentator in die jaren dat ik daar begon. Dus we hebben leuke programma's ook mogen maken waar hij de presentator van was. Ik weet hem al, Dancing on Ice. Dat was de ijsoorlog van het RTL 4 en SBS6. En Gerard, die presenteerde dat samen met Dens. Dus dat was wel een mooie tijd. Ik, Patty Porard en nog twee moesten eigenlijk binnen een week schaatsen leren. Ja, we hebben toen ontzettend gelachen met Gerard. Dat was een mooie tijd. Ik heb met Gerard ook 4 jaar geleden nog op Ibiza. Hebben we nog een hele mooie avond gehad. Daar hebben we lekkere tapas zitten eten. En lekkere drankjes mogen drinken. Het was een leuke avond. Hij komt er ook graag. Ja, mooie vent. Altijd zichzelf. En altijd vrolijk. En ik moet zeggen, hij maakt altijd tijd voor iedereen. En dat vind ik wel bijzonder. En ik moet zeggen, hij kan eigenlijk alles. Dat is ook wel grappig, hè? Het is een alleskunner. Hij zingt lekker, maar hij kan ook heel goed entertainen. Goede presentator. Ja, hij is altijd een feestje als Gerard binnen is. Dus ook hier bij Noordzee.

0: prachtig nummer. Hanna May met de Rode Draad op Radio Noordzee. En straks gaan we stiekem dansen met Toontje Lager. Dat is een tijd terug. En bezorgen Aaron Blommaert en Zoe Levi ons tranen van goud.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: dus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch met Rob Geus.

0: Radio Noordzee Lunch met Rob Geus.
1: Tranen van goud, lekker nummer. Ja, Luc Nienhuis heeft een leuke vraag ingestuurd. Hij vraagt omdat ik deze week de lunch presenteer op Radio Noordzee, wat ik nu eigenlijk leuker vind, radio of tv. Ja, ik kan er wel kort en krachtig over zijn. Ik vind het eigenlijk alle twee hartstikke leuk. Maar tv is denk ik wel meer mijn ding. Terwijl ik ook wel eens over nagedacht heb hoe leuk zou het zijn als ik op vrijdagmiddag in het bestaand programma een rubriek zou gaan maken om tips te geven voor mensen thuis hoe ze het weekend in kunnen gaan op het gebied van hygiëne. Misschien een klein hintje naar Noordzee. Dank Luc voor je vraag. Dit is Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen.

Jeffrey Heesen, Loco. De lunch zit er weer op. Ja, we gaan nu echt naar de laatste uurtjes van deze donderdag. Zie het als een soort warming-up voor de vrijdag. Luc trakteert je straks op de beste muziek, terwijl we al een beetje dromen over het weekend. Heerlijk. Morgen lunchen we nog één keer samen. Tot morgen. Dit zijn Maan en Colband met stiekem lekker nummertje.

0: ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
8: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
9: Iwis. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts 5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarde van

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook ons land moet tanken goedkoper maken, zeggen brancheverenigingen op sites van regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder. Daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van. Dus zou zo'n korting er ook bij ons moeten komen. Leerlingen van de middelbare school in Vlaardingen zijn vanochtend gefouilleerd, meldt Rijnmond. Er stonden agenten voor de deur met kogelvrije vesten vanwege een dreiging. Wat precies is niet bekend, maar de lessen konden gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, maar het onderzoek naar de dreiging loopt nog. Honderden Belgische militairen hebben zich verraden via Strava. Op de sportapp is te zien dat ze op zwaar bewaakte locaties zoals een NAVO-hoofdkwartier werken, meldt een Belgische krant. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit hun hardlooproutes. Vijanden kunnen die informatie gebruiken om ze te hacken of chanteren. En een meevaller voor wie graag speelt met squishy dumplings, de populaire balletjes waarin je kan knijpen. Ze zijn toch niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen veel vragen over omdat bepaalde balletjes naar benzine ruiken. Toezichthouder NVWA heeft het onderzocht en zegt nu dat er bepaalde dampen vrijkomen, maar dat het veilig is. Het is een mooie nazomerdag met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen ook zonnig en warm met 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Borsato bij Radio Noordzee. Je hoorde, je hoeft niet naar huis vannacht. Ja, en vanmiddag wel, tenminste. Dat is de bedoeling, hè, dat je na het werk gewoon lekker naar huis kunt. Nou, nog een paar uurtjes pikkelen en dan is de werkdag voorbij. En die werkdag gaat extra snel met 200% puur Hollandse muziek. Wij zijn Radio Noordzee, fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Luc en de stapel met Nederlandstalige hits, die is groot, hoor. Wat pak ik eraf zometeen? Nou, Paul de Leeuw en Simone Kleinsema met een echte klassieker Zonder Jou. Maud, ken je die nog? Van Idols, weet je nog? Ja, Zoals Je Naar Me Kijkt komt eraan. En de Hollandse hitflits van deze week is Leuk van de Bankzitters en Robert van Hemert. Rapido hoor je zometeen. En eerst ruimbaan voor Mr. en Mrs. Gelredome. Zo kunnen we ze wel noemen. Na hun concertreeks van 10 optredens in die Gelredome. Suzanne en Freek, dit is Halverwege, nu bij Noordzee.

0: 1980. Een echte klassieker van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma bij Radio Noordzee. En Paul kan eigenlijk nog steeds niet zonder Simone Kleinsma. Want hij gaat het weer doen. Een concert geven in Ahoy Rotterdam. Sterker nog, 3 stuks. 6, 7 en 28 maart van het volgend jaar staat hij met Paul en meer vrienden. Opvolger van zijn concert van afgelopen jaar in Ahoy Rotterdam. En wie staat bij? Nou, onder andere Simone Kleinsma. Maar ook Jan Smit, Douwe Bob, Richard Groenendijk. En natuurlijk de man op de piano, Cor Bakker. Er zijn nog wel wat laatste kaarten, doe er je voordeel mee. Dit is Noordzee, zometeen Mout. En nu het belangrijkste liedje van deze week.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Bankzitters en Robert van Hemert, Rapido.
2: Dus rapido, ik ben op die party mode.
1: De Hollandse hitflits.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar?

0: En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Alleen nog deze week. Tromgeroffel. Het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
21: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.

0: Al 2 van de 4 Mühle melkflesjes met het mulgeluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes, dan win je 25.000 euro.
1: Mühle Milk, the moo you can't resist. Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Steve bij Noordzee. Je hoorde Misschien is het tijd. Binnen nu en 3 minuten nieuwe muziek van Bas Brummelhout.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Maar eerst ga ik even grasduinen in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Dat doe ik elke donderdagmiddag op zoek naar een doorbraak van een artiest. Want ja, iedereen is ooit ergens begonnen, uiteraard. En met het nieuws van gisteren nog vers in het geheugen dat we met Nederland toch gewoon weer mee gaan doen aan het Songfestival komend jaar, gaan we vandaag even terug naar 1993. Toen was er namelijk de doorbraak van Ruud Chacot met een liedje geschreven door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. Ze deed ermee mee aan het Songfestival, werd uiteindelijk 6e... en het werd een tijdloze klassieker op het Nederlandstalig vlak. Dit is Vrede.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.

10 bier op hebt of 16 wijn. Na, na, na. Linda Roos en Jessica, een klassieker bij Radio Noordzee. Je hoorde alles of niets op deze donderdagmiddag. De werkdag zit er inmiddels voor de helft op. Sterker nog, we zijn over de helft. En het einde komt rap dichterbij met 200% puur Hollandse muziek. Ik schroef even muzikaal de koperen ploert in de hemel. Met deze zo-

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: stropdas aan.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een moord in Roermond. Er was van het weekend een schietpartij in een woonwijk en daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf bij de politie gemeld. Volgens de krant De Limburger zijn het een vader en zijn zoon. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de Nationalistische Studentenvereniging geen plek meer op een introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net als de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. En Feyenoordspeler Zegiel heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. Hij zat al niet bij de selectie voor de wedstrijd vanavond tegen Duitsland en meldt zich tijdelijk bij Jong Oranje. Daar kunnen ze Zegiel goed gebruiken voor de belangrijke wedstrijd morgen tegen Noorwegen. Die draait om plaatsing voor het EK. Het is vandaag lekker nazomerweer met flink wat zon en sluierwolken. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen en in het weekend wordt het warm met veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Amiibo maakt een opmars. De donderdagmiddagborrel. Dus wat dat betreft kan dat biertje over een paar uurtjes gewoon al open. En anders ga je gewoon lekker op donderdagavond de kroeg in. Al wil ik uiteraard wel benadrukken dat gezond leven heel belangrijk is. Hè? Dus ja, ook even een bakje kwark morgen. En dan hoppakee, heb je de boel weer in balans. Ja toch? Radio Noordzee, onderweg naar het einde van de werkdag. Met zometeen Danny Vroger en Mickey van Wijk. Zij doen hun knipperlicht aan. En uit, en aan, en uit, en aan. En nu een klassieker van Nick en Simon. Steeds weer, uiteraard, bij Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Chef Special gaat volgend jaar voor de laatste keer op clubtour in de huidige bezetting. De tournee vindt plaats van februari tot en met april, waarna Chef Special met twee uitverkochte shows in AFAS Live in Amsterdam staat. Aansluitend valt het doek voor gitarist Guido Joseph en stopt de rest van de groep tijdelijk met optreden. Zanger Joshua Nolet noemt het bijzonder om voor het laatst samen op te treden. Oprah Winfrey komt volgend jaar naar Nederland. Ze is op 24 september volgend jaar een van de sprekers tijdens Business Forum in Rotterdam Ahoy. Als je Oprah wilt zien, moet je wel diep in de buidel tasten. Ticketprijzen liggen namelijk tussen de 1000 en 1500 euro. En Klaasje Meijer wil niet zeggen of zij binnenkort K3-zangeres Hanne Verbrugge gaat vervangen tijdens Hannes zwangerschapsverlof. Daar gaan we geen uitspraken over doen, meldt zij aan het Vlaamse HLN. Klaasje Meijer verving afgelopen zomer K3-zangeres Marthe de Pilecijn, die tot volgende week met zwangerschapsverlof is. Op 20 oktober wordt bekendgemaakt wie Hanne tijdelijk gaat vervangen. Klaasje maakte van 2015 tot 2021 deel uit van K3. Ze werd daarna vervangen door de Nederlandse Julia Bosman, die nog steeds onderdeel van de huidige K3-formatie is.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Nijmegen's Finest, de Frank Boeijen Groep, Radio Noordzee. Je hoorde 1 miljoen sterren. Hey, hoe zou je het vinden om ergens in de winter gewoon op een warm strand te liggen en naar de sterrenhemel te kijken?
1: Win een reischeck van 2000 euro bij Radio Noordzee.
0: Ja, het kan geregeld worden, want toegegeven, zo 's avonds laat op het strand in Nederland in november, december, januari, daar word je niet heel vrolijk van. Maar als je in die periode lekker naar het buitenland kunt gaan, waar het nog wel warm is, ja, dan zou dat zomaar kunnen dat jij naar een mooie sterrenhemel kunt kijken. Die reischeck, de waarde van 2000 euro, die jou die reis op kan leveren, die is deze week te winnen bij Radio Noordzee. Het is heel eenvoudig. Ga naar de App Store van jouw telefoon, kan voor iOS zijn of ook voor Android. Download gratis de gloednieuwe Radio Noordzee-app. Het is sowieso handig om die op je telefoon te hebben. Daarmee kun je namelijk altijd met ons communiceren, een berichtje sturen, ons overal streamen, naar CarPlay bijvoorbeeld. Hè? Dus sowieso een handig hebben dingetje. Maar als je die Radio Noordzee-app downloadt en je speelt mee in de app, maak jij kans op die reischeck ter waarde van 2000 euro. Nou, dan kun je lekker van op vakantie.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkie.

0: beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
4: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC

0: korting op laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Nielsen. En ijskoud bij Radio Noordzee. En ja, de herfst is begonnen, dus de periode dat het ijskoud gaat worden is aanstaande. Maar goed nieuws, voordat het zover is, hebben we eerst nog even een Indian Summer. Ja, komend weekend en het begin van komende week wordt het heerlijk met volop zon en temperaturen die lokaal 3 à 24 graden aan gaan tikken. Dus leg ze maar vast koud en... Oh, schenk er maar in. Heerlijk zeg. Daar kijken we naar uit. Het is Radio Noordzee op donderdagmiddag. De dijk in een paar tellen. En nu Marco Schuitmaker. Loesoe!

eerste van Miss Montreal bij Radio Noordzee. Je hoorde groot, maakt het bijna 3 uur. Ik kijk even naar de printer, één momentje hoor. Even kijken. Ja, die heeft staan rollen, de printer. Dat betekent dat er een kakelverse shownieuws-update uit is gekomen. En die hoor je zometeen hier bij Radio Noordzee. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? We praten hier zometeen bij. En natuurlijk ondertussen 200% puur Hollandse muziek.

Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evo's AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
7: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op straat doodgeschoten en de politie heeft nu 2 mannen daarvoor opgepakt. Ze hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de 2 verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. En daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. Ze hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de nationalistische studentenvereniging geen plek meer op hun introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart in moeten leveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze niet meer het Witte Huis in, maar een rechter greep in. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig en neemt de noordwestenwind verder af. Vannacht wordt het 6 tot 12 graden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het 20 tot lokaal 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Dennis Grace, samen met Edwin Evers. Je hoorde, wil je niet nog één nacht bij me zijn bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag? Ben je er al klaar voor vanavond om 20:15? Het interlandvoetbal, ja. Het gaat weer beginnen. Voor je gevoel is de Eredivisie net afgetrapt. Maar nee, we gaan gewoon weer voetballen met ons oranje. Onder aanvoering van de nieuwe bondscoach Xavi Hernández. Sí, claro. Ja, ik zit even te denken, het enige Spaans dat ik ken is Dos Cervezas, por favor. Elke Spanjaard hebben ze nog. Maar goed, we spelen tegen Duitsland, dus pak de stukjes braadworst er maar bij. Die wedstrijd komt rap dichterbij met 200% puur Hollandse muziek. Radio Noordzee. Met nu Fleming en Meteor.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Beschuit met muisjes voor Billy Dans en zijn vriendin Pernelle. Billy heeft vanmiddag bekendgemaakt dat de twee hun eerste kindje verwachten. Samen met Pernelle poseert hij trots met de echofoto's. We hebben nieuws, begint Billy zijn bericht op Instagram. Er komt een klein wondertje aan. Of het stel een jongetje of een meisje verwacht en wanneer Pernelle is uitgerekend, is nog onbekend. Oprah Winfrey komt volgend jaar naar Nederland. Ze is op 24 september 2027 een van de sprekers tijdens Business Forum in Rotterdam Ahoy. Als je Oprah wilt zien, moet je wel diep in de buidel tasten. Ticketprijzen liggen namelijk tussen de 1000 en 1500 euro. En Edcilia Rombly herstelt momenteel van een blinde darmoperatie. Ze vertelt aan Shownieuws dat ze had gehoopt inmiddels weer de oude te zijn, maar haar lichaam heeft toch meer tijd nodig. Het herstel valt haar zwaar. Vooral het feit dat ze het voorlopig rustig aan moet doen, vindt ze lastig. Dat je op een gegeven moment niks mag, dat is voor mij niet heel normaal, vertelt ze. Ook de snelheid waarmee alles gebeurde maakte indruk. Ze zeiden om 16:30, we zien een ontsteking. En om 19:30 lag ik al op de operatietafel, aldus Edcilia.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 23:00 naar SBS6.

Radio Noordzee met Van Dikhout. Je hoorde Laat het los. Gaat een beetje over de werkdag. Laat het allemaal maar gaan. Het is bijna 3 uur. Hè. Tegenwoordig hebben we de Domibo in plaats van de Vrijmibo. Dus op donderdagmiddagborrel mogen de teugels al wat eerder los. En het einde van die werkdag komt er rap dichterbij met Radio Noordzee. Maar zometeen nog de vrouw die onlangs hier te gast was in de Radio Noordzee middagshow. Eerder deze week zong ze haar nieuwe single Wat doe je nou live? Ik heb het over Babette. Mocht je dat willen terugzien, dat kan op radionoordzee.nl en onder andere onze Instagram Radio Noordzee. Die kan wel een mopje zingen. Gaat ze zo meteen laten horen, want die Wat doe je nou komt eraan. Na Samuel Welten en Russo.

0: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal

0: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten.
1: Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken.
0: Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
7: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Odido. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit.

0: Altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, plus.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, Radio Noordzee. Je hoorde Hartenbreker op deze donderdagmiddag. Zometeen muziek van Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks, komt eraan. En als ik jou vertel dat je deze week bij Radio Noordzee kans maakt op een reischeck ter waarde van 2000 euro, dan denk jij waarschijnlijk ook, nou, dat is niet gek, toch? Het is heel makkelijk. Download de Radio Noordzee-app, die is gloedje nieuw. Echt, er zit nog geen laagje stof op. In de iOS Store of Google Play Store kun je hem downloaden. Sowieso handig om te doen. Kun je namelijk altijd en overal naar Radio Noordzee luisteren. Je kunt ons naar CarPlay streamen. Je kunt een berichtje sturen naar de studio. En je kunt dus meespelen met onze acties in die Radio Noordzee-app. En als je hem nu downloadt en je speelt mee, maak je kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro. En laten we eerlijk zijn, als zometeen de herfst en de winter echt begonnen zijn, is het lekker om die achter de hand te hebben, toch? Heel simpel, download de Radio Noordzee-app en speel mee. En misschien word je

Tino en Billy, Radio Noordzee. Bijna 4 uur, zometeen hoog tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. En ik kijk even, ja, de mannen staan al te trappelen in de catacombe. René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Bosga, zometeen met de allerleukste afsluiting van de werkdag. En natuurlijk wordt het om 4:10 weer lachen om de raadsels met Menno. Dus mis dat niet, zet de radio maar vast een tandje harder. Heel veel plezier met de mannen, zometeen na 4 uur. Dit is nog Anita Meijer.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
15: Fans van voordeel.
16: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
19: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Opnieuw heeft president Trump journalisten in het Witte Huis geweigerd, terwijl een rechter nog had bepaald dat hij dat niet mocht doen. Verslaggevers van Politico, MS Now en CNN kwamen er niet in. Ze verspreiden nepnieuws, vindt Trump. Hij had ze al eerder de toegang geweigerd, maar een rechter zette daar een streep door. Max Verstappen heeft in de tweede training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de derde tijd gereden. George Russell ging in zijn Mercedes als snelste over het stratencircuit. Kimi Antonelli zat er vlak achter. De training lag nog even stil na een crash van Arvid Lindblad. En ook Max ging nog even van de baan. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 43 vertragingen deze donderdagmiddag. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A4 Den Haag-Rotterdam voor het Gaga-aquaduct. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 24 minuten. Het is mis op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Zevenaar. Ook daar een ongeval. Je vertraging 3 kwartier. En de laatste die staat op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. En daar is je vertraging 25 minuten.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu, René Verkerk.
3: Radio Noordzee. Let op. Dit programma.

0: avond met jou. Want laten we heel eerlijk zijn, bij dat prachtige najaarsweer waar we op dit ogenblik middenin zitten, kun je dit soort hete hits hartstikke goed gebruiken, hè, natuurlijk.
1: Een nazomeravond met jou.
0: Wat zei je nou, Menno? Gaat het volgende week 29 graden worden?
2: Ja.
0: Nou, lekker.
2: Ja, ja.
0: 29.
2: Ja, sommigen voorspellen 29 graden volgende week.
0: Het is toch compleet gekkenberg.
1: Maar dan moeten we alle korte mouwen bloesjes weer bij de stomerij vandaan halen.
0: Ja. Weet je wat het is? 29 graden is op zich nog niet zo erg, maar er komt Kobus weer in een korte broek op zijn werk aan. Een dingetje. Hey, heb jij nog gelezen dat 1 op de 8 vrouwen rookt of vaped vlak voor de zwangerschap?
2: Oh joh, is dat zo?
0: Ja, en bijna de helft blijft gewoon alcohol drinken. Dat is bizar.
2: Oh, dat is bizar.
1: Tijdens de zwangerschap blijven drinken?
0: Dan vlak ervoor nog zelfs.
1: Oh,
0: ja. Okay. Maar goed, laten we ook niet vergeten dat het voor een vrouw vreselijk moet zijn. Het krijgen van een kind.
1: Ja. Ja.
0: Ik bedoel, je draagt ze 9 maanden lang in je buik. En dan ben je uren bezig met je opvoeding. Slapeloze nachten. Ja. En uiteindelijk lijken ze allemaal op hun vader. Ja.

0: Songfestival gestuurd.
1: Ja, Menno, kunnen we jou niet in een te gekke outfit op het podium zetten?
0: Dat is toch helemaal goed
1: in Bulgarije?
2: Sta ik daar in Bulgarije?
3: Ja, nee, Lulgarije.
2: Ja.
3: Wat jij zegt, dat lijken ze op hun vader. Dat is vaak, je hebt wel gelijk eigenlijk.
2: Ja, ja.
3: Ik was ook echt een heel lelijk kind was ik toen ik geboren werd.
0: Oké.
3: Okay. Als ik foto's van mij terugkijk, dan denk ik echt van, oh, komt dat ooit goed?
0: Ja.
3: Nou ja,
0: dat is niet goed gekomen. Ja.
3: Ik lag in een couveuse met getint glas. Ja. En toen mijn moeder naar huis ging uit het ziekenhuis, moest ik een Uber bestellen.
0: Zo jongens, nou, donderdag, daar zit hij. Hij is zo onwerkelijk positief dat de Dalai Lama er onzeker van zou worden bijna. Zelfs zijn buienradar raakt volledig in de war zodra deze wandelende tropische storm van optimisme naar binnen stapt. Zoek dekking voor de ultieme geluksbom. Het is het 8e wereldwonder. Onze Menno!
4: Het raadsel van...
0: Ik stond er even op jou te wachten toen je aankwam wandelen. Vond je leuk, hè? Dat ik even
2: wachten
0: kon door de
2: ramen. Ja, er stond heel
0: zwaaien. Van, nou, oh, daar komt hij aan. Vond ik alweer hartstikke leuk. Menno, een super knappe jonge vrouw... zit een jongeman helemaal lekker te maken met je.
2: Oh.
0: Ja. Zegt ze ineens... Hé, kom je vanavond langs? Er is niemand thuis.
2: Oeh.
0: Oeh. Ja. Nou ja, dus die gast die raadt alle moeite bij elkaar.
2: Ja.
0: En die belt die avond aan. En wat denk jij?
2: Ja, ik weet hem al, denk ik. Niemand thuis!
3: Scherp vandaag.
0: Ja, wij scherp. Menno, luister, een slecht horende man komt bij de dokter... en die man die klaagt over zijn pijnlijke oor. Dus de dokter die doet wat onderzoekjes en die zegt na een paar tellen... Oh, ik denk dat ik het probleem al zie.
2: Oh.
0: Er zit namelijk een zetpil in uw oor. Een zetpil. Een zetpil in uw oor. Wat denk je dat die man zegt?
2: Nou, er zit een zetpil in uw oor. Oh, wacht, ja. Oh. Oh, dan heb ik iets verkeerd. Heb ik het verkeerde gat heb ik afgeveegd in de wc. Zoiets.
0: Weet je, die man die zegt. Die zegt tegen die dokter. Oh, dan weet ik gelijk waar ik mijn gehoorapparaat heb gelaten.

0: belangrijke dag vandaag natuurlijk voor het Nederlandse voetbal. Want ja, die nieuwe bondscoach, je moet het uitspreken volgens mij als, met, als chocolate. Ja. Xavi Hernandez. Hij gaat vanavond zijn voetbalfilosofie laten zien bij Oranje in een Nations League wedstrijd tegen Duitsland.
1: En gelijk ook tegen de Mancha.
0: Ja, in de Johan Cruijff Arena. Ja, het zal moeten blijken of hij op de goede weg is inderdaad. Maar Duitsland is dus uiteindelijk de tegenstander vanavond.
2: Ja, dat is een mooie start.
0: Dat is een mooie start, ja.
2: Ja, vind ik wel.
0: Ik vind wel altijd, met die Duitsers, je weet dat het lastig wordt spelen tegen Duitsland.
2: Ja.
0: 90 minuten lang denk je dat je kans maakt. Maar uiteindelijk wint Duitsland toch weer in de 91ste minuut.
2: Met het grasschop.
0: Ja, vanavond kijk je niet als liefhebber, maar meer als ramptoerist.
1: Het is wel zo. Maar hoe gaat het bij jullie thuis vanavond kopen? Dus, welke kant kiest wie? Jij hebt natuurlijk de vrouwlijn thuis.
2: Ja, de vrouwlijn, ja, maar die heeft niks met voetbal.
1: Oh.
2: Nee? Nee. Okay, dus en ik zelf eerlijk gezegd ook niet zo.
0: Oké, dus geen paniek in de huis.
2: Maar jij zegt ramptoerist. Heb je gisteren de persconferentie gezien met Xavi, maar ook natuurlijk met Virgil van Dijk.
0: Ja.
2: Maar die zat er niet echt heel gezellig bij gisteren.
0: Nee, maar dat kan ook komen omdat Valentijn Driessen misschien in de zaal zat, hè?
2: Ja, nou, dat was inderdaad. En Valentijn die sprak hem er ook op aan. En toen maakte Virgil, volgens mij zonder dat hij het zelf wist, nog een leuke grap ook. Luister maar.
3: Nou, met heel veel media heb ik geen probleem, en nooit gehad. Maar als er onzin de wereld in wordt gestuurd, dan hoe moet ik daar dan mee?
4: Ja, maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken?
3: Nou, daar praat ik nu toch mee, toch?
2: Goeie reactie, echt een goede reactie.
0: Maar weet je wat ik zo mooi vind ook? Die Xavi, weet je wel, dat is misschien wel een god in Spanje. Weet je,
1: ja.
0: Die kan daar niet zomaar naar buiten voor. Hij wordt aanbeden door alles en iedereen. Die stapt het vliegtuig in, die zit anderhalf uur lang in de lucht. Stapt uit, gaat in een kamertje in Amsterdam zitten. En dan zit daar in één keer Valentijn Driessen. Ah, je vond je het zelf gaan eigenlijk allemaal. Ja. Ja, dit kan toch eigenlijk.
1: Gezellig! Goed, zal ik iemand bellen met een toepasselijke naam?
0: Ja, zou ik dat graag willen doen. Kobus belt je zomaar
5: even op. Ben mijn Blanke.
2: Oh, goedemiddag. Ik was op zoek naar coach.
5: Nee, dat ben ik niet.
2: Dat bent u niet?
5: Nee.
2: Ik zie hier staan Koter Coach.
5: Ja, dat ben ik wel.
2: Dat bent u wel. Goedemiddag, ik spreek met Kobus Boscha van Radio Noordzee.
5: Ja.
2: Zou ik u een korte vraag mogen stellen?
5: Ja.
2: Hoe gaat het met u?
5: Goed.
2: Daar antwoordt u snel op.
5: Ja.
2: Gaat het ook echt zo goed?
5: Mijn zoontje zegt, met ons gaat het niet goed, zegt hij.
2: Oh.
5: Dat antwoord. Nee, dat gaat wel goed, ja.
2: Ja, nou fijn.
5: Gaat het echt goed.
2: Ja, en uw zoontje is spraakzaam, hoor ik.
5: Ja, die komt net uit school, dus we zouden nu wat gaan drinken. En die zei, neem de telefoon niet op, want ik heb dorst.
2: Ah, ik zal het kort houden. Ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat.
5: Ja.
2: Ik doe dit elke dag, een willekeurig iemand bellen met deze vraag. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
5: Ja,
2: en dan
5: moet
2: Nederlands elftal speelt vanavond tegen Duitsland. Ik bel even met een coach.
5: Ja.
2: En dan
5: kom
2: ik bij Utrecht. Maar het gaat allemaal goed. Heeft u nog iets te wensen?
5: Heb ik nog iets te wensen? We hebben altijd nog wat te wensen. Maar wat gewoon nu lekker is. Siem en ik hebben nu weekend. En Siem heeft, mijn zoontje heeft morgen schoolreisje. Dus die heeft helemaal zin in schoolreisje.
2: Oh, waar gaan ze naartoe?
5: We gaan naar Julianatoren.
2: Oh, dat is mooi zeg.
5: Ja, hè?
2: En het weer werkt ook mee.
5: Zeker.
2: En mama heeft even een lekkere dag vrij.
5: Ook. Dus dat is dubbel op feest.
2: Gaat u er gebruik van maken morgen, die vrije dag?
5: Nou, gewoon lekker thuis rommelen.
2: Oké.
5: Okay. Ja.
2: Is er nog iets in het nieuws wat u bezighoudt?
5: Nee, eigenlijk niet, want ik kijk niet zo vaak nieuws. Durf ik nu natuurlijk niet meer te zeggen.
2: Het voetbal, vanavond speelt Oranje onder de nieuwe coach, onder Xavi. Spelen ze tegen Duitsland, gaat u dat volgen?
5: Heel eerlijk gezegd eigenlijk ook niet.
2: U heeft niks met voetbal?
5: Nou, dat is ook niet. Nee, vroeger wel, maar tegenwoordig volg ik het niet echt. Nee.
2: Nee, maar vindt u het oké dat we als Nederland zelf al dat we een Spaanse coach hebben?
5: Zelfs daar heb ik niet over nagedacht nog.
2: Nee. Nou, daar heeft u morgen mooi de tijd voor.
5: Dat ga ik doen.
2: Oké, nou wens ik u een fijne dag.
5: Dank u wel, u ook hè.
2: En mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
5: Zeker.
2: Dan ga ik die naar u toe sturen.
5: Hey, super, dank u wel.
2: Dag.
5: Hey, werk ze.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio
1: Noordzee. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: voordelig voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey, dat is Tom die net parkeert.
10: Hey, oh, sorry.
9: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak.

0: Download de app en start met vinden.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
2: Echt lekker.
1: Met een mooie seizoensfavoriet.
3: Gaat hard.
1: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evers dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders ga ik je mis. Pakken.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: is 4:30 geweest. Ja, het blijft de hele avond gewoon hartstikke lekker droog. Vannacht kan er wel lokaal een mistbankje ontstaan. Morgen volop de zon erbij. Prima start van het weekend.
1: Lekker.
0: De temperatuur komt uit op misschien wel 24 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: 37 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A6, Muiden-Lelystad, voor Lelystad. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 28 minuten. Dan de A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar, een uur. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. En daar is je vertraging 53 minuten.
0: Nou, eens even horen wat er allemaal gebeurt in ons prachtig mooie landje.
2: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Kobus Bosga.
3: De politie heeft een jongen van 17 jaar opgepakt nadat er vanmorgen een school in Vlaardingen was bedreigd. Waarmee of waarom is nog niet bekend. Volgens de regionale omroep werden leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen waarschuwen justitieminister Van Weel dat hij vanavond een zwaar debat kan verwachten. Van Weel moet uitleggen waarom duizenden aangiftes van zware misdrijven niet door de politie zijn opgepakt. En meerdere rechtse partijen zijn sceptisch over de manier waarop is besloten om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Daarnaast zou er volgens verschillende rechtse fracties onevenredig veel gefocust zijn op die omroep.
0: Nou, oké. Okay. Ja.
3: Ja.
0: Ja, nou ja. Jongens. Ja. Ja. Ja. Wat moeten we erover zeggen?
3: Ja, we wachten het gewoon rustig af.
1: Dat is het.
3: Ja. Ja, er is wel hoop om te doen in ieder geval.
0: Nou, dat mag je zeggen de laatste weken. Zeg, onvoorstelbaar, ja.
3: Het is niet normaal. Ik kwam wat korte berichtjes tegen. Dat ze hebben hoogstwaarschijnlijk op de berg Ararat in Turkije. Dat is niet echt een Hollands hoofdpunt. Maar,
1: nou, in de zomer wel.
3: Maar het is wel een hoogtepunt, die berg.
0: Ja.
3: Daar hebben ze de Ark van Noach gevonden.
0: Oh nee!
3: Hey, werd altijd al beweerd dat die daar lag. Maar ze hebben nu ook met ondergrondse radar zijn ze op bepaalde fragmenten gestuurd. Dus de kans is groot dat we daar straks meer
1: over hebben. Ze konden het serienummer van de Mercury buiten boordmotor traceren.
0: Maar de diertjes zijn wel dood, denk ik.
3: De diertjes zijn inderdaad... Die leven niet meer. En ik begreep... Jonathan kwam ook met een heel raar bericht.
1: Ik zag vandaag iets op de Duitse tv. Dat gaat 30 september beginnen bij RTL 2. En dat is een nieuwe liefdesprogramma. We hebben hier natuurlijk Lang Leven de Liefde, First Dates, B&B voor Liefde. Maar daar gaan ze Maison Taboe introduceren.
0: Dat is
1: een nieuw datingprogramma waarbij je eerst met je partner of tegenspeler het bed induikt.
0: Ja.
1: Dan ga je gescheiden slapen. En dan pas de volgende ochtend kun je met elkaar het gesprek aangaan.
0: Dat klinkt een beetje als de hele jeugd van Kobus.
3: bij mij zaten er ook nog kinderen tussen. Er kinderen bij. Dus, maar dat is misschien een concept voor Nederland ook, denk je?
1: Nou ja, we zouden het altijd op kunnen gooien. Kinderen weet ik niet of het gaat lukken, want er liggen in ieder geval in elke kamer 40 condooms klaar.
0: Okay.
1: En van de kandidaten die zich hadden opgegeven, zijn er 6 niet doorgelaten. Die hadden een SOA.
0: Okay. En die 40 condooms hadden voor het eerste uur, neem ik aan. Of niet?

0: gaat in Utrecht ook de rode loper weer uit voor het beste wat de Nederlandse filmwereld te bieden heeft. Het is weer tijd voor het Nederlands Filmfestival, hè?
1: Ja, zeker.
0: Het begint aan haar 46e editie gewoon, hè?
1: Dat is al bijna 50 jaar.
0: Met ruim 200 films en producties en meer dan 100 premières. Grote namen, nieuw talent, documentaires, series en natuurlijk aan het einde van de week de grote prijzen, de finale met...
1: De Gouden Kalveren.
0: Ja. Kortom, Utrecht is de komende week weer even het kan van de lage landen. Marjolein Broekhuis is directeur van het Nederlands Filmfestival. Marjolein, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey. Hoe hectisch is zo'n laatste dag voordat het festival echt losbarst?
2: Oh, dat wil je niet weten. Ja. Het is echt vanaf vanochtend vroeg al alleen maar bezig. Elke minuut en de spullen. Er komt dan een car service, die haalt me dan op. Die brengen weer de spulletjes, omdat ik dan 10 avonden vandaag echt op een plek blijf. Helemaal afgesloten. Dan wordt gebeld, wordt gemaild. Er wordt met elkaar gesproken. Er wordt nog pakketten afgeleverd. Er wordt gebouwd. Er worden nog kalveren neergezet. Het is heerlijk, als je ervan houdt.
0: Ik hoor al, je bent niet voor het donker thuis vanavond.
2: Nee, dat zeker niet, nee. En ik hoop de aankomende 10 dagen ook niet. Nee. Want dan zitten we in de bioscoop.
0: En jij zei zelf al dat er dit jaar een enorme toestroom van jonge makers is. Merk je dat de Nederlandse filmwereld echt aan het veranderen is op dit moment?
2: Wow, nou wat ik wel merk is dat de jonge talenten, de jonge makers, ook autodidacten, maar vooral ook mensen onder de 30, echt heel erg graag de dromen willen verwezenlijken. En films willen maken, of documentaires willen maken, op animatie, lang of kort, op digitale cultuur, dus VR's of games. En dat ze dat echt, dat ze vinden dat er ook op die manier hun stem gehoord moet worden. En dat is wat ik wel merk. Ik merk het aan het aantal vrijwilligers die we hebben. Dat is een overgroot gedeelte van jonge mensen die zich half juli allemaal al hebben opgegeven. Je merkt het aan de studentencompetitie waar afgestudeerde films in sturen. Het zijn bijna 140 inzendingen. We hebben plek voor 30. Ja. Weet je, dus je merkt aan de reacties op onze campagne. De likes, vijfduizend likes op een post van het Nederlands Filmfestival. Ja, ik vind wel dat je voelt dat er echt wel belangstelling is. Film is natuurlijk ook de taal van de toekomst en de taal van het nu. Men spreekt ook middels film. Korte filmpjes, TikToks op Instagram. Iedereen is natuurlijk aan het filmen.
0: Ja, maar je merkt het natuurlijk ook wel aan het feit dat jullie de komende week ruim 100 premières hebben in 8 dagen. Het wordt misschien nog wel lastig, maar Marjolein, leg uit. Hoe kies je nu als bezoeker in hemelsnaam waar je naartoe moet gaan?
2: Nou, je moet natuurlijk even kijken. Je kan het heel goed wel eens op de site zien. Het is ook goed ingedeeld per onderwerp en thema en werkdag. Want je kan natuurlijk ook niet elke dag. En je wil ook misschien alleen maar 's ochtends, want je wil niet 's avonds. Dus op die manier kun je het ook inrichten. Je wil misschien een film die wat meer op je leeftijd is. We hebben bijvoorbeeld een hartstikke boomers. Ook geselecteerd in onze competitie. Zaterdagochtend 9:45. Dat is een film die gewoon ook wel heel erg ook veel ontroering in zit. Maar ook gelachen wordt. Ja. Dat kan ook een keuze zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik wil meer een film die mij op een andere manier aan het denken zet. Die gaan dan naar het thema programma Vrijheid en Democratie bijvoorbeeld. Okay. En anderen zeggen, ik wil wel graag naar de Oscar-inzending van dit jaar. Een documentaire Paikar. Dus het is ook een beetje... Maar wat ik zou willen meegeven aan de luisteraar... Ja. Van probeer eens even een beetje uit je comfortzone te komen.
0: Ja. Kobus, ik zit tegenover Kobus Boska. Kobus, misschien moet jij eens een keer een romantische film proberen. Ga eens even uit die comfortzone. Maar ik hoor het, Marjolein. Er is voor iedereen is er wat te beleven. En met als grote finale natuurlijk volgende week vrijdag. Die gouden kalveren, dat is toch ook altijd wel een mooi gegeven. Hoe worden de grote winnaars gekozen?
2: Ja, door de selecties. Die worden gekozen door de leden die lid zijn van de Dutch Academy for Film. Dat zijn allemaal filmmakers of mensen die met film te maken hebben. Daar word je lid en dan mag je stemmen. En dan stem je op verschillende categorieën. Dus lange speelfilm, beste film, beste acteur, beste hair en make-up. Dus dat is een prijs die gekozen wordt door de sector zelf.
0: Ja, oké. Okay. Het wordt een prachtig mooie week in Utrecht, Marjolein. Jij als directeur van het Nederlands Filmfestival hebt in ieder geval de handen vol. Fijn dat je even met ons wilde spreken vanmiddag.
2: Ja, heel fijn.
3: Je hoort het in Wat een Middag.

0: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smin.
11: Boost yourself.
12: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

0: gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Mulemilk, the moo you can't resist.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkoop.

0: producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen is een jongen van 17 aangehouden. Hij komt uit Schiedam. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Er waren flink wat agenten bij de school vanmorgen. En volgens regiozender Rijnmond zijn er leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen denken dat justitieminister Van Weel een lastige avond gaat krijgen. Hij moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom duizenden aangiftes en meldingen van zware misdrijven niet zijn opgepakt door de politie. De coalitie heeft geen meerderheid, dus de hele oppositie kan Van Weel wegsturen met een motie. Het Witte Huis heeft opnieuw journalisten tegengehouden van onder meer CNN. Vorige week gebeurde dat ook al. President Trump zei dat ze nepnieuws verkopen. Een rechter bepaalde dat ze gewoon naar binnen moeten kunnen, maar toch werden ze weer geweigerd. De media stappen nu opnieuw naar de rechter. Max Verstappen is best tevreden over de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. We hebben wat dingen aan de auto veranderd en die pakte goed uit, zei hij. Het was best een goede dag. Bij de trainingen reed Max de tweede en derde tijd. De race in Baku is op zaterdag en niet op zondag vanwege een herdenkingsdag. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 48 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Everdingen, de parallelbaan, 37 minuten. Het is flink mis op de A6, Muiden-Lelystad voor Lelystad. Daar is je vertraging inmiddels bijna een uur en 20 minuten. En dan nog de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. En daar is je vertraging een uur.
3: Een uur. Nou, het allerbeste.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: maar de pling is altijd belangrijk, de pling van Teachin. Het Ding en Dong Songfestival ook. Ja, daar worden we toch ook in één keer weer mee opgezadeld. Wie sturen wij volgend jaar naar het Songfestival?
1: Ik heb zojuist gelezen dat Davina Michelle de deur op een kier heeft gezet.
2: Oké. Ik vind het wel gevaarlijk, hoor.
0: Ja, wie zouden we nog meer kunnen sturen? Als zij zegt, nou, ik doe het niet.
1: Nou, ik zat gisteren naar Buzz op Net 5 te kijken. En daar werd Ray en Beer voorgesteld. Die twee Amsterdamse jongens die die zonnebankhit hebben gehad van het jaar.
0: Vind ik echt een rare plaat.
1: Dat vind ik dus ook een hele gekke plaat. Dus...
0: Nou, Bob zou heel goed kunnen.
1: Ja, maar die is natuurlijk druk met zijn carrière in Amerika.
2: Ja, okay.
0: We zouden de Belastingdienst kunnen sturen. Die jagen sowieso iedereen de stuip op het lijf. Dat zou kunnen. Of de Nederlandse spoorwegen. Is leuk voor de act. Die komen sowieso veel te laat op het podium. Want Mark Rutte zou ook...
1: Mark Rutte stutten. Als hij kan Mark zingen?
2: Als hij het nog weet als het zover is.
0: Nou, je wilt zeggen, niet dat hij zo goed zingt. Maar hij lacht en fietst zich overal doorheen. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
3: Oh, ja. Win een reischeck van 2000 euro. Bij Radio Noordzee.
0: Nou, we gaan het maar even rustig afwachten wie er uiteindelijk het podium opklimt, hè?
1: Ja, en hoe?
0: Het zal wel goed komen, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Zeker. Zeg, deze week maak jij kans op een reischeck ter waarde van 2000 euro.
1: Dat is lekker geld.
0: 2000 euro?
1: Nou.
0: Met de gloednieuwe Radio Noordzee-app zijn wij gewoon lekker de hele dag bij jou thuis. Gaan we mee onderweg of mee naar het buitenland op reis? En de app is belangrijk om kans te maken op deze vette, vette check. Dus zorg dat de app op je telefoon staat. Als je hem al hebt, hoef je niks te doen natuurlijk. Staat hij nog niet op jouw smartphone, kom dan direct in actie. Als je de app opent, dan zie je daar de Doe Mee-button.
1: De grote knop.
0: Ja, en daar moet je even op drukken. Dan laat je wat gegevens achter. En dan ben je misschien wel van de partij. Elke dag gaan we op zoek naar een dagwinnaar. Morgen gaan de dagwinnaars in de hoge hoed. En gaat de reischeck eruit. Mocht je dagwinnaar zijn, dan leggen we je sowieso in de watten. Met een goodie-pakket. Daarin onder andere de populaire Radio Noordzee sloffen.
1: De sloffen, ja, het is dan wel een beetje nog lekker weer aan. Dat komt er nog aan. Maar de herfst is wel begonnen. En die sloffen, die moet je aan hebben als je door huis stiefelt en luistert naar Noordzee.
0: Ja, net als Sineke, zangeres Sineke.
1: Die laat er zelfs de hond op uit.
0: Die laat de hond erop uit. Nu is dat niet helemaal de bedoeling. Want als je een keer in een nat bosje staat, kunnen ze vies worden. Hè?
1: Ja, en sterker nog, als jij misschien al een beetje op leeftijd bent en je heup is een beetje kwetsbaar, er zitten ook anti-slipnopjes onder. Dus je kunt ook niet op je plaat gaan.
0: Nou, komen ze niks zijn van de anti-slip, hè? Zullen we iemand bellen?
1: Ja, leuk. Okay. Ik ben heel benieuwd.
0: Proberen. Of we iemand aan de lijn krijgen.
1: Yes.
0: Hij heeft de lul.
1: Oh. Oh. Dat de telefoon.
0: Nee.
1: Ik had 2-0 gedaan. Wacht even. Sorry, mijn fout, prutser.
0: Gaat het lukken?
1: Ja, nu is het. Ja.
4: Okay.
1: Ja.
0: Hey Janine met Radio Noordzee. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Nou, het klinkt helemaal niet alsof jij vakantie nodig hebt, eerlijk gezegd, hoor.
4: Dat heb je helemaal verkeerd.
1: Oh, maar je klinkt zo opgetogen en vol energie.
0: Ja?
4: Ik denk, dat nummer ken ik niet. Ik pak even enthousiast op.
0: Jij hebt in principe wel de behoefte om er nog even tussenuit te piepen binnenkort.
4: Nou, zeg dat wel. Ja, ik ben er echt aan toe.
0: Ben je helemaal niet weg geweest nog?
4: Ik ben wel even snel een weekje weg geweest. Alleen de laatste tijd loopt het allemaal even anders dan anders.
1: Dus,
4: heb ik heel veel aan mijn hoofd. Is het heel begaande, dus ik dacht... Ik doe een keer mee.
0: We moeten jou even laten ontzorgen ergens dus.
4: Ja, zou wel lekker zijn. Goed.
0: Vertel eens, Janine, wat is de allerbeste plek waar jij ooit vakantie hebt gevierd?
4: Dat zou dan toch wel Nieuw-Zeeland zijn.
1: Nieuw-Zeeland?
0: Oh, zo, dat is wel eind weg, hè?
1: Nou.
4: Ja, daar heb ik gebackpackt inderdaad.
1: Oh, wat vet.
4: Nou, dat is al geweest 12 jaar terug of zo. En dat was toch echt wel de mooiste reis van mijn leven.
0: Ja, dat is een beetje het Noord-Engeland uit de jaren 50 als je daar bent, hè?
4: Ja, precies. Ja,
0: grappig.
4: Ja, echt schitterend.
0: Zeg, er staat op het spel deze week een reischeck ter waarde van 2000 euro. Je mag uiteraard helemaal zelf bepalen waar je naartoe gaat. Het is belangrijk dat je op de eerste plek dagwinnaar wordt. En dan gaan jullie met z'n vijven in een hoge hoed op vrijdag. En het mooie is, Janine, jij bent vandaag de dagwinnaar.
4: Oh, wauw, super. Ja, daar ben ik helemaal blij mee.
0: Nou ja, Jamie ging je voor maandag. Martijn is ook dagwinnaar. En gisteren was het Quinty. Nou, hopelijk voor jou Quinty niet. Maar jij bent de dagwinnaar van vandaag, Janine.
4: Nou, super, hartstikke leuk.
0: Wie weet spreken we elkaar morgen.
4: Nou, super, hartstikke leuk. Dankjewel.

0: is Edcilia Romli in de middagshow bij Radio Noordzee. Echte veteraan inmiddels, Edcilia Romli natuurlijk.
1: Ach ja, 98 ja. Songfestival. Weet je nog welke plek ze eindigde?
2: Was vierde?
1: Heel goed, hemel en aarde.
2: Ja.
0: Oh, vierde goed, plek. Weet je dat toch goed allemaal?
2: Ja, groot songfestival fan hè?
0: 98, je moest nog geboren worden, man.
2: Ik was nog vloeibaar.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar leuk, hè? 30 jaar zit zij in het vak al. En wat ongelooflijk tof wijf zij is. Ja. En ze gaat het natuurlijk ook uitgebreid vieren in Avans Live. Op 14 november gaat ze dat doen. En raad eens wat.
1: Nou?
0: Morgen is zij in dit radioprogramma.
1: Nee.
0: Het zit er zeker.
1: Ja, ja,
0: ja. Zij is een leuk mens. Zij is echt heel leuk.
1: Ze had last van wat was het?
2: Blinde darmontsteking. Die is eruit gehaald nu.
0: Oh ja. Wij vroegen ons nog af, waar zit de blinde darm?
1: Ja, waar zat hij ook alweer?
2: Dat wist jij wel, toch?
0: Ja, als je binnenkomt, linksaf. Meteen linksaf, dan kom je hem na een paar honderd meter vanzelf tegenkomen. Ja. Daar hebben we van alles met Edcilia te bespreken morgen. En wat leuk.

0: natuurlijk, bij Radio Noordzee.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Tijd voor een klusie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera. Of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: 2 minuten over 5:30. De komende uren steeds minder wind. Vanavond blijft het gewoon de hele avond droog. Vannacht wel kans op wat mist. Morgen volop zon en de temperatuur ergens tussen 20 en 24 graden.
8: Oh, dat is lekker.
7: Al te lenooien.
9: Radio Noordzee, verkeer.
10: Iets minder lekker is het op de weg. 47 vertragingen staan er nog. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor Nieuwegein, de parallelbaan. Daar is je vertraging 30 minuten. Ook 30 minuten op de A4. Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam komt daardoor een ongeval. En op de A6 is het nog steeds muizen tussen Muiden en Lelystad. Voor Lelystad, daar is de afrit afgesloten. Je vertraging daardoor 43 minuten.
7: Oké, nou dan schakelen we meteen over naar de grootmeester van de Pattaya, lieve mensen.
9: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
7: En daar zit onze eigen Kobus.
11: Een jongen van 17 jaar uit Schiedam is opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. En wat hij zou hebben gezegd of verstuurd is niet bekend. Agenten bewaakten de school vanmorgen een tijdje. Hulporganisaties blijven pleiten voor de medische evacuatie van gewonde of zieke kinderen uit Gaza naar Nederland. In de regio is volgens hen onvoldoende capaciteit om de Palestijnen te helpen. Het kabinet besloot vorige week niet opnieuw tot de evacuatie over te gaan, maar extra

0: laten investeren in zorg in de regio. En de Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen, dat meldt de NOS. Het kabinet vindt dat er al genoeg regels zijn om iemands privacy te beschermen, maar daar is de Kamer het niet mee eens.
1: Nee. Ja, want er was zo'n Nederlandse YouTuber, die was met zo'n bril op, was hij naar het hoofdkantoor van Meta in Amsterdam gegaan, ja. Om ze ermee te confronteren.
2: Oh ja.
1: Het zijn toch persoonsgegevens en zij brengen het in de markt van je kunt er allemaal leuke dingen mee doen, maar hey, je wordt wel ongevraagd gefilmd met zo'n ding en niet iedereen heeft het in de gaten.
2: Ja.
1: En toen heeft Meta dat filmpje van Facebook verwijderd.
2: Oh, kijk. Ja, het is ook een beetje passen en Meta, hè. Natuurlijk, dat is dus, het is wat het is. Ja.
1: Maar ik heb er op vakantie nog naar zitten. Het is wel lachen zo.
2: Ja, maar je ziet er altijd wel die lampjes branden. Ja,
3: die kun je afplakken.
1: Nee, dat mag niet. Er zit een sensor achter.
2: Ja.
1: En als je het lampje, zeg maar, die aangeeft dat de camera aan staat, als je die afplakt, dan kun je er niks meer mee.
2: Maar volgens mij werkt het ook niet. Maar je hebt nu wel, kijk, het is een kwestie van tijd. Er komen speciaal gefabriceerde dopjes die je daar overheen zet.
1: Ja.
2: En dan kun je dus gewoon, weet je wel, filmen tot hij in ons weegt.
1: Ja.
2: En dan niemand die het ziet.
3: Ik heb wel eens gedacht om naar de studio bijvoorbeeld. Hè, wij zitten hier met z'n drieën dan. En dat één van ons dan zo'n bril opzet. En dat streamen we dan. En dan moet de luisteraar raden wie die dag die bril op heeft.
2: Oké, okay, ja, ja.
3: Maar ik weet niet of de collega's in de maar ik denk dat het dat leuk vinden.
2: Ik denk dat degene die niet in beeld is, de bril op heeft. Denk je
3: zou je denken.
1: Maar ja, nog meer ideeën komen? Ja,
2: maar dit wordt dus nog wel even een ding in de Tweede Kamer. Of eigenlijk de Tweede Camera.
3: Ja, de Tweede Kamer. Ja. Maar het is opvallend, want er hangen op straat ook overal camera's. Mensen hebben ook een ringdeurbel. Mag dat wel dan?
1: Ja, maar officieel mag een ringdeurbel ook niet.
2: Nee.
1: Je mag eigenlijk alleen je eigen opritje, of je eigen voetpadje mag je filmen.
2: Ja.
1: Maar zodra bijvoorbeeld de oprit van de buren daarop staat en de buurman gaat vreemd met de buurvrouw, mag niet.
3: Oké, maar ik heb het wel eens gehad. Dat was een keer een aanranding bij ons in het natuurpark achter ons. En toen kwam de politie langs om te vragen of ze onze camerabeelden mochten zien.
2: Mm.
3: Of dan kun je zien wie er voorbij loopt, zeg maar, voorbij ons hek. En stel dat ze daar beelden hadden gevonden, dan mogen ze die dus niet gebruiken.
2: Nou, ik weet niet of ze
1: zich grijs gebied, denk
2: ik. Dat is een beetje een grijs gebied. Maar volgens mij mogen ze wel gebruik maken van die camerabeelden. Maar officieel is het weer niet toegestaan.
1: Je mag het niet openbaar maken, zeg maar. Op Facebook zetten van, hé, wie heeft mijn auto bekrast?
2: Ja.
3: Lekker duidelijk allemaal.
2: Ja, precies. Kom eens, wat hebben we nog meer vandaag?
3: Nou, Formule 1 wou ik het even over hebben. Want dit weekend is er de Grand Prix van Azerbeidzjan.
1: Baku. Ja.
3: En normaal heb ik het er nooit over, maar dit keer wel. Want normaal gaan we er altijd van uit dat de race wordt gereden op zondag. Hè. Meestal zondagmiddag, 2, 3, 4 uur. Maar nu wordt de race zaterdag al gereden, 26 september. Dat heeft te maken met de Nationale Herdenkingsdag in Azerbeidzjan. Dus dat betekent dat vandaag, vanmorgen om 10:30 en vanmiddag waren er al 2 vrije trainingen.
2: Hmm.
3: Morgen derde vrije training, morgen dan ook de kwalificatie, morgenmiddag om 14:00. En de race is dan aanstaande zaterdag om 13:00 Nederlandse tijd. In Baku is het dan 14:00 later dan in Nederland.
2: Okay.
3: Vorig jaar pakte Max Verstappen daar nog de zegen. Het is een stratencircuit, dus
1: de mannetjes hadden er even geen rekening mee gehouden toen ze de kalender maakten, dat het misschien wel eens een nationale feestdag kon zijn.
2: Hoe staat hij er eigenlijk voor, Max Verstappen?
1: Nou, ik weet het niet.
3: 6e of 7e plek of zo, geloof ik. Dus dat die Kimi Antonelli, als die niet...
1: Dat is Mercedes, toch?
3: Dat is Mercedes. Ja, als die de komende races niet in de muur komt, dan wordt hij gewoon wereldkampioen.
2: Mercedes, daar heb je het al, hè?
3: Daar heb je hem.
2: Ja, jongen.
1: Ja, ook meedoen, hè, met de Formule 1.
2: Ja, met de Popiopi kan ik gewoon meerijden.
1: Ja.
2: Even kijken of ik ze bij kan houden, natuurlijk.
1: Net aan.
2: Ja.
3: En de ronde chocoladepastilles van Drosten, die moesten vanaf volgend jaar moeten die weer in de Nederlandse winkels liggen. Want de fabriek was failliet.
2: Ja.
3: Overgenomen door een Pools bedrijf. En vervolgens op Schiphol vanwege corona werden er geen pastilles meer verkocht. Toen zijn ze failliet gegaan. Komen weer terug naar Nederland.
2: Oh, dat is fijn, Van Drost. Dat is fijn. Nou, daar zijn we weer even helemaal bij, jongens. Hè?
1: Lekker.
2: Zeg, ik zat te denken, morgen wordt natuurlijk een ongelooflijk spannende dag. Blijf die app in ieder geval op je telefoon zetten. Want wij zijn morgenmiddag nog op zoek naar 1 dagwinnaar. Eén dagwinnaar. En dan uiteindelijk even na 6, ja, dat wordt het uur van de waarheid.
1: Ja, en vergeet ook niet al je andere contacten in je telefoon te blokkeren, behalve een 035-nummer. Want je kunt natuurlijk niet hebben dat jij uit de hoge hoed komt en dat je schoonmoeder belt om de kinderen weer op te halen.
2: Niet te lang wachten, inderdaad. Slinger die Radio Noordzee, die splinternieuwe app, nu nog.

0: mooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er moet een duidelijker verbod op camerabrillen komen, vindt de Tweede Kamer. Want met de huidige regels redden we het niet. Voor het kabinet hoeven er geen extra regels te komen. De privacy wordt al op andere manieren beschermd, zegt het kabinet. Dat kan wel zijn, zegt de Kamer, maar als zoveel mensen de regels overtreden, moeten er strengere maatregelen komen. Jan G., van wie de boerderij in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Dat gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat de zwaar bewapende bende de lijfwacht van Jan G. had doodgeschoten, vluchtte hij naar Duitsland. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De politie heeft iemand opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Het gaat om een jongen van 17. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Vanmorgen stond er veel politie bij de school. Regiozender Rijnmond zegt dat er leerlingen zijn gefouilleerd. Amerikaanse media, waaronder CNN, eisen in een spoedzitting bij de rechter om toegang tot het Witte Huis. President Trump wil ze er niet meer zien, maar de rechter had eerder bepaald dat ze gewoon naar binnen mochten. Dat lukte vanochtend niet, want hun pasjes werkten niet. Vanavond blijft het droog en vannacht is het behoorlijk fris. Lokaal ontstaat nevel of mist. Morgen een zonnige dag bij 20 tot lokaal 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer.
5: 55 vertragingen nog deze donderdagavond. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 35 minuten. Dan de A12 Utrecht-Den Haag voor Nooddorp een half uur. En de laatste die staat op de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. En daar is je vertraging ook een half uur.
3: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Als je meespeelt in de René de Pop Quiz. Elke dag staat er een klassieker centraal in de quiz.
1: Ja.
0: Kun je alvast even verklappen welk het vandaag is?
1: Songfestival 1986.
0: Nederlandse inzending.
1: Nederlandse inzending in het Nederlands ook. Dus geen Engelstalige.
2: En op blote voeten.
0: Frissel Zissel.
2: Ja, heel goed.
0: Leuk. Hoop dierennieuws vandaag.
1: Oh ja?
0: Ja. Baasjes van risicohonden, zoals grote pitbulls, moeten in de toekomst verplicht op gedragcursus.
2: Wie, de baasjes of de honden?
0: Ja, dat wil ik zeggen. Ja, gisteren werd er al een baasje gespot met een mijlkorf om in de hoek. Omdat hij niet luisterde naar Diesel. Weet je dat? Ja. Nee, staatssecretaris Silvio Erkens heeft dit plan gepresenteerd. Om zeg maar het sterk stijgende aantal bijtincidenten in Nederland fors terug te dringen. Dit jaar kwamen er al ruim 1200 meldingen binnen bij het landelijk meldpunt. Dus
2: zo, dat is veel.
1: Op zich vind ik dat best wel een goeie, hoor. Want als je soms inderdaad die hele grote honden ziet, die spierbonken, dan wordt het baasje door de hond uitgelaten. Ja. En als zo'n beest eenmaal bijt, ja, dan is het mis.
0: Ja, zouden ze al een slogan hebben, of niet?
1: Een slogan voor
0: de gedragcursus.
1: Nee.
2: Hou je mijlkorf?
0: Dat zou leuk zijn. Heb jij er nog eentje of niet?
1: Wie hou je aan het lijntje?
2: Mooi gevonden.
0: Ik zat zelf te denken aan eigen vrolijk eerst. Dat zou ook leuk zijn. Dat zou ook kunnen. Ja. Hey, en ook katten vandaag.
2: Aan de mijlkorf?
0: Ja, nee, niet aan de mijlkorf. Nee, die moeten allemaal verplicht vanaf 2028 worden gechipt.
1: Over de chipindustrie.
0: Ja. Het kabinet wil hiermee het aantal zwerfkatten drastisch verminderen en zorgen dat wegloopkatten sneller worden herenigd met hun baasjes.
1: Oh, dat is de achterliggende gedachte.
0: Maar de chip, ja, ik weet het niet.
2: Ik vind het toch complotachtig.
1: Kun je daar ook mee betalen?
0: Je hebt kattenwappies, heb je?
1: Kattenwappies.
0: Kattenwappies, die weigeren zeg maar hun mandje uit te komen omdat ze bang zijn dat misschien wel Bill Gates hun...

0: zijn. Ja. Dus wat dat betreft, het Songfestival, ja, zo gek is het niet.
1: En je ziet hem ook met mensen waar hij eigenlijk niet mee zou moeten staan.
0: Nou, inderdaad, ja. Ja. Gaat land gewoon redden, joh. Kom op, ja. Waar is hij nou weer gesignaleerd overal?
1: Hij zit van in New York bij de VN.
0: Ja, het kan toch niet. Ja,
1: minister van Buitenlandse Zaken is er ook. Ja. Die er ook hoort te zijn. Maxima is erbij. Het is echt een onderontje.
0: Ja, lekker. Hangt er lekker in een barretje 's avonds. Hè?
2: Lekker in een Four Seasons hotelletje.
0: Laat ons hier maar verrekken.
2: Ja, hoor.
0: Maar goed, wie gaan we wel sturen? Ja, Davina Michelle is genoemd, hè?
2: Deur staat op een kier, heeft ze zelf gezegd.
0: Ja. Nou, zou wel goed zijn, hè?
2: Zeker.
1: Douwe Bob vind ik ook een goeie.
0: Douwe Bob.
2: Waylon?
0: Ja, Waylon. Nou,
2: hij heeft natuurlijk al twee keer meegedaan. Eén keer met Ilse, als de Kamman Linnet. Zijn Outlaw in hem heeft hij volgens mij in 2016 nog gedaan.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed. Smaken genoeg toch, lijkt mij.
2: Zeker.
0: Vandaag ook in de quiz een track die wel al wat eerder meedeed met het Songfestival. Maar gewoon ook prima scoorde toen dat jaar, hè, 1986.
1: Dertiende.
0: Ja, dertiende. Ja.
2: Frizzle Sizzle, alles heeft een ritme.
0: Ja.
2: En daar zit de vraag in, ja, waar staat moeder te schreeuwen?
0: Oh, ja?
2: Ja.
0: Ja, wat zou het zijn, hè?
2: A, B of C.
0: Weet je, we gaan gewoon even je geheugen een klein beetje opfrissen.
3: Radio Noordzee.

0: Noordzee. Reneder Popquiz.
1: Ja, was niet op de twijfelaar, denk ik, of wel?
2: Nee, het kan A op de gang zijn. Ja. Het kan B in de Jumbo zijn. Oh, of C in de tuin.
1: In de tuin, ja. Dat kan het ook. Ja, je kan eigenlijk in principe overal grillen.
2: Ja.
1: Maar specifiek dus in deze track. Waar gebeurde dat? A op de gang, B in de Jumbo, C in de tuin. Ja, ik denk het makkelijkste gewoon via de kerstverse Radio Noordzee-app, hè?
2: Die natuurlijk al op je telefoon staat. En heb je hem nog niet op je telefoon? Even naar de Google Play Store, de Apple App Store installeren. Kun je ook gelijk nog even op de button drukken voor die reischeck. En dan druk je rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje. En dan klik je gewoon A, B of C aan. En dan komt hij hier bij ons terecht.
1: Voor de klompjes sleutelhanger en de gepersonaliseerde Radio Noordzee-mok van Mok Koning. Waar staat moeder te schreeuwen? A op de gang, B in de Jumbo of C in de tuin? Meld je in de Noordzee.

0: Zend Puur Holland.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: dus snel even bollen.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor 13,59.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
6: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je

0: kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee.
1: Het is exact 6:30. De komende uren wel wat minder wind. Vanavond blijft het droog. Vannacht een klein beetje mist. En morgen jaar weer volop zon. We gaan echt behoorlijk nazomeren de komende dagen. Temperatuur tussen 20 en 24 graden.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
2: 20 vertragingen staan er nog. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Geldermalsen. Daar is een ongeval gebeurd. En een auto met pech. Kan hetzelfde geval zijn, maar je vertraging is een uur. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein 40 minuten. En de laatste is de A16 Rotterdam-Breda voor Hendrik Ido Ambacht. En daar is je vertraging een half uur.
0: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: Ja. Maarten. Maar ik zat toevallig van de week eens even te denken, Maarten. Eigenlijk heb jij toch ook maar geluk, want jij bent de enige man in de avondeditie van Hart van Nederland.
3: Oh ja.
1: Het is alleen maar gezellige vrouwen.
4: Ja, er is genoeg te zien.
1: Ja,
4: maar de deur van de kleedkamer moet wel altijd dicht, sinds je erbij bent.
3: Ze mogen onderling ging dat goed, maar nu is het toch even...
1: Oh ja, dat kijk je wel natuurlijk. Ja, begrijp het. Ja. Maar dat is wel leuk. En allemaal leuke dames. Dat heb je, die hebben het echt goed voor elkaar.
4: Ja. Ze zijn allemaal oprecht ook leuk.
1: Wie heb je er vanavond bij zitten dan?
4: Jelle van Marcus. Nou,
1: die is leuk. Net als gisteravond.
4: Zo was het.
1: Ik zat te kijken, ik vond het een plaatje.
4: Ja,
1: ik vond het echt
4: een mooie paars pak.
1: Dus maar je hebt de combinatie van jullie bij elkaar. Ja. Een plaatje, jongen. Een show was
4: Yin
1: dat.
4: Yin en Yang. Jongens.
1: Ja, Basje en Adriaan.
3: Jip en Janneke.
1: Jip en Janneke.
3: Peppy en Koppie.
1: Ja, zo is het.
4: Buurman en buurman.
3: Oh, jongens,
1: vanavond even na 10:30 Hart van Nederland. Wat hebben we, Maarten?
4: Nou, onder andere het West-Nijl-virus is natuurlijk niet meer tegen te houden. Hè. Duizenden Nederlanders zijn inmiddels besmet. Overigens het meeste zonder dat ze dat zelf in de gaten houden. Maar er zijn ook 5 mensen overleden inmiddels.
1: Ja.
4: Die hadden dan wat
1: onderliggende
4: leden waarschijnlijk.
1: Ja, precies. Ja.
4: Het is geen vaccin tegen, maar wel voor paarden. En dat is natuurlijk interessant, waarom is er geen middel voor mensen, maar wel een paardenmiddel.
1: Ja.
4: En de eigenaren staan in de rij. Dus daar gaan we eens even induiken vanavond. Okay.
1: Ja, dat is inderdaad wel raar dat je als je dat nu zo zegt. Dat is wel opmerkelijk natuurlijk.
2: Nou ja, misschien kunnen ze het niet in zo'n grote of in een kleinere dosis voor een mens. Want de paard is natuurlijk wel 5 of 6 keer zwaarder dan een...
4: Ja.
1: Nou, ze
4: hadden
1: er tijdens corona niet zoveel moeite mee om achter elkaar door te
3: vaccineren,
1: toch? Dus wat dat betreft.
4: Tientallen miljoenen mensen over de hele wereld die gaan naar de Martini-toren kijken, naar de hunebedden. Nou, jullie hebben het ongetwijfeld meegekregen. De droom van Noord-Nederland is uitgekomen, want Groningen en Drenthe hebben het WK wielrennen binnengehaald.
1: Oh ja.
4: Ze wel nog even geduld hebben, over 8 jaar pas. Ja. Maar toch, mensen zijn al helemaal wild enthousiast. We spraken iemand op straat en die zei, ja, ik hoop dat ik het wel haal, want ik ben nu 70. Dus, het zou leuk zijn, maar ja.
1: Ja, dat is wel mooi voor die plekjes, hè. Dat is toch schitterend mooi.
4: Ja.
1: Dat je er zo naar uit kan kijken, Ko, is toch geweldig, of niet?
3: Ja, nee, lekker gelijk, maar geweldig. Maar mooi gebied hoor daar.
1: Mooi gebied.
2: Zeker, is heel mooi.
1: Ja, mooi.
4: En er is in Drenthe een berg, de Van Berg.
2: Echt?
4: Ja. Daar zijn we vanavond.
2: Oh?
4: Dus, dat denk je, hoe hoog is dat? Nou, dan moet je dus even kijken.
1: Oké, ik ga zeker kijken. Leuk.
4: En we hebben nog meer dieren in de uitzending. Staffords, Rottweilers, Pitbulls. Natuurlijk allemaal geen schoothondjes voor beginners.
1: In Ente, maar...
4: niet in Ente deze. Nee, dit gaat over het verkleinen van bijtincidenten... door baasjes verplicht op cursus te sturen.
1: Ja, precies. Ja.
4: Is dat een goed idee of niet?
1: Ja, ik denk het wel.
2: Ik ook.
4: Een tutteling of niet?
1: Ja.
3: Nou ja. Maar sommige tegenwoordig moet je die honden ook muilkorven, toch? Of is dat niet?
4: Nou ja.
1: Dat zouden we bij jou ook eens moeten doen.
3: Het zo hard lachen, Maarten.
4: Het gaat zo snel. Dat vind ik weer genieten. Ik zit hier eerste rij elke avond weer. En jullie zijn met z'n drieën zo rap. Bam, bam, bam.
1: Maar we meten het niet, hè?
4: Nee,
1: ik denk dat dat een goed idee is. Want kijk, die levensgevaarlijke honden, die grote pitbulls... Ja, die vallen natuurlijk... Die zien niet of het een volwassen mens of een kind is.
2: En ze bijten door, hè?
1: En ze bijten door, hè?
3: Ja, en laten niet meer los.
1: Nee, inderdaad. Ja.
3: Net als Max.
1: Zoals we al eerder zeiden... Zoals we al eerder zeiden, een mooie slogan zou zijn... eigen vrolijk eerst, hè? Dat zou toch mooi zijn, Maarten, of niet?
4: Ik noteer hem even.
1: Wij hangen aan jullie lippen. We gaan even een klein stukje voetbal kijken. Maar tussendoor, uiteraard, direct na 10:30 sluiten wij aan. Hart van Nederland, SBSS, met jou onder andere.
4: You bet.
1: En Mirella. Dankjewel, Maarten. Mooie avond, hè?

0: Het is Emma Heesters.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: En levenslang in de middagshow. Ja, ik zat te denken, we zouden ook qua songfestival nog eens kunnen proberen om Lenny Koeren op te poetsen, misschien.
2: Ja, maar die is toch naar Israël vertrokken?
0: Oh ja, voor de rust.
2: Voor de rust, ja.

0: vanwege de koelte.
1: Frissel Zissel staat centraal in de quiz vandaag. Volgens mij is de hoofdpersoon Gerda. Gerda, goedenavond, hallo.
2: Hallo.
1: Hoi, hoe was jouw dag?
2: Ja, rustig. Ik heb gewerkt vannacht, dus geslapen.
0: Oh, vannacht werk je in de zorg, Gerda?
2: Ja, ik werk in de zorg.
1: Dankbaar beroep, hè?
2: Ja, meestal wel. Niet altijd, hoor.
1: Nee. Ja, we hebben wel...
2: Familie is lastig.
1: Ja, is dat zo, ja?
2: Ja, joh.
1: Maar in welk opzicht dan?
2: Ja, ze hebben nooit geen tijd en ze willen dat ze denken dat ze gewoon in een hotel wonen, hè?
0: Oh, ja.
1: We knippen met de vingers en Gerda rent wel.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Zo is het mooi niet, Gerda.
2: Nee.
1: Nee, gewoon af en toe met je vuist op tafel slaan, hè?
2: Zo is.
1: Goed. Nou, welkom in de quiz. Frissel, Sissel, kan je nog herinneren? Alles heeft een ritme.
2: Ja, zo lang geleden, hoor. Maar het is inderdaad lang geleden.
1: Ja, 1986, toen eindigde zij op een 13e plek. En de vraag in de quiz, ja, waar staat moeder te schreeuwen? A, op de gang. B, in de Jumbo. Of C, in de tuin?
2: Ja, doe maar in de gang, want die Jumbo bestond nog niet.
1: Scherp. Hey, nou, die nacht, die is meer gewoon nog hartstikke scherp, hè?
2: Ja, het moet nog een nachtje, dus ik moet wel.
1: Nou, laten we even luisteren of het echt zo is.
3: Radio Noordzee. René.

0: even aan jouw uitzetwerk. Lieve Gerda, je krijgt een mooie koffiebeker voor in de keuken. Van Mokkoning, zet jouw naam daarop.
1: Ja.
0: En ook nog een sleutelhanger met een mooi klompje eraan. Zodat je af en toe even aan ons kan denken.
1: Nou, helemaal geweldig.
0: Ja, nou, een goede nachtdienst dan maar weer gewenst.
1: Ja, dankjewel.
0: En als we een keer de spierballen moeten laten zien omdat de families lastig zijn, dan laat je het ons maar weten, oké?
1: Ja, is goed, dan bel ik jullie.

0: Het voelt een beetje of het weekend al begonnen is op de een of andere manier.
1: Het nazomeren.
0: Ja, met dit. Dat is leuk. Frans Bauer, Afro Bros, Billy Dans. Heb je even voor mij in de middagshow die heel voorzichtig te lijken.

0: basis een huis heeft gekocht in Spanje. Dat heeft hij verteld in zijn podcast.
1: Lekker.
0: Hij heeft de woning gekocht samen met een paar oud-voetballers.
1: Oh, wie zou dat zijn?
0: Maar, ja, ik heb geen idee. Hij zegt, het zijn in ieder geval mensen die het allemaal gemaakt hebben in hun leven. Dus al deze mensen en André. Zeg, we gaan de pleitering maken.
1: Ja, ja.
0: Morgen gaan we het weekend vieren. Mooie avond en heel graag tot morgen.

0: Dus producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Alle Sik & Verf bestel je bij
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
19: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen. Dat heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde, maar die 100 plekken zijn nu ook vol. En als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Voor het eerst in jaren heeft de Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran, Pezeshkian. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS en ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommige gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Vanavond droog en weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24. En dat was het AP Nieuws.
18: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Ik moet even borgen. Biertje, vrienden.
20: Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis. Pakken.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met

0: winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch.

0: precies. Dus snel even bollen.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfirst Active Deo Sixpack voor €13,59.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
16: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
18: Smint. Boost yourself.
17: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
21: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
22: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
23: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
24: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

allereerste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30. Van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke top

0: authentieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Alle verf super voordelig.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
8: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
3: Honda, the power of dreams. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het CDA zei in een Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte. Maar dat bleek niet te kloppen. Commotie bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat Netanyahu aan zijn speech begon, noemde hij de weglopers morele lafaards. En de supporters van het Nederlands elftal hebben de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez warm ontvangen. In de arena hing een gigantisch spandoek met zijn afbeelding erop en de tekst Xavi, welkom. Hij begon de wedstrijd tegen Duitsland met een opstelling die lijkt op de laatste WK-wedstrijd. Alleen Reinders en Quinten Timber waren nieuw in de basis. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig en dan wordt het 20 tot 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
4: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.

0: of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
1: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
4: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Kom naar Sligro

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In het Gelderse dorp Kester is geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een AZC. Er waren een paar honderd mensen. De ME hield er een paar aan toen er vuurwerk werd afgestoken. Vorige week was er een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt, en werden 14 mensen gearresteerd. Wie is overleden kan straks niet alleen begraven of gecremeerd worden, maar ook opgelost worden in een vloeistof, oftewel resomeren. Daar wordt al jaren over gepraat en volgens RTL gaat de ministerraad er binnenkort toestemming voor geven. Resomeren is duurzamer, omdat er veel minder elektriciteit en gas wordt gebruikt. Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Netanyahu niet veilig in New York sinds de komst van burgemeester Mamdani. In een toespraak bij de VN stelde hij dat Mamdani heult met sympathisanten van Hamas. Volgens Netanyahu doet Mamdani te weinig om geweld tegen Joden af te keuren. Wat Amerika kan, moeten wij ook kunnen, zullen ze in Canada gedacht hebben. En daarom krijgt een straat in de hoofdstad Ottawa een nieuwe naam. Die heet nu nog Trump Avenue, maar wat het dan wel wordt, is nog niet bekend. Het zit de Canadezen niet lekker dat Trump onlangs een van hun meren, Lake Ontario, omdoopte tot Lake America. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen een zonnige dag met in de middag 20 tot 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
9: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
14: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
16: Smint. Boost yourself.
19: Last van urineverlies? Je bent niet...

0: of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja.
0: 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: doneert.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo 6-pack voor €13,59.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd een Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobbey viel nog voor rust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% pure.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Rob Geus. De Radio Noordzee Lunch. Morgen.

0: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
10: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Vandaag nog jouw

0: prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a lot! And give you a lot!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald. Het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

als het stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt, weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donnie Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis. En Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 100% puur.

0: Toon Hemert. Rapido.
1: Dus rapido. Ik ben op die party mode.
0: De Hollandse hitflits.
2: Zet hem maar neer en dan pin ik hem, mijn vriend. Het

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jette op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit doen zouden vaak boos zijn dat een laadpaal een parkeerplek afpakt van brandstofauto's. Amnesty International wil dat Amerika immigratiedienst ICE opheft. Dat zou structureel de mensenrechten schenden met hun optredens, staat in een rapport dat verscheen na het zoveelste incident waarbij iemand werd neergeschoten. Amnesty sprak met meer dan 150 mensen die tussen maart en juni getuigen waren van ICE-geweld. En in een oud drugslab in de buurt van Tilburg zijn gisteravond meerdere vaten gevonden. De man die ze vond kreeg klachten toen een omgevallen vat begon te lekken en er een damp van een onbekende stof vrij kwam. Volgens Omroep Brabant werd 3 jaar geleden het drugslab al opgeruimd. Het is niet bekend of die vaten er ook al zo lang staan. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden, met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur